0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De FIFA heeft laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100%

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: dichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zegt president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd, ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee.

0: met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet.
2: Radio Noordzee. Een hele goede morgen.

0: door. Ik hoop dat ze iets met nieuws komen. Bestaan ze überhaupt nog? Abel hoor je. En neem me mee, goedemorgen.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Het is een maandagochtend en jij bent erbij. Welkom bij Radio Noordzee, even na zeven. Ochtendshow, heb je een goed weekend gehad? Hoe is het met je oranje gevoel, hè? Ach ja, dat kan nog. We gaan alle kanten op, hè, dat weet je, met je gevoel. De komende weken, ach joh, hou op, zij uit. Vandaag maandagochtend 15 juni, dag van de wind. Ja, als je denkt, wat ruik ik hier, dat is de dag van de wind. En de dag van de schoonmaker. Even applaus voor alle schoonmakers ook. Hier in het pand van Noordzee lopen heel wat schoonmakers rond. Heren en dames, dank jullie wel, want als ik hier 's ochtends binnenkom, het

0: restjes, de kriekjes, dat blijft erover. Benno, Hoornie en Olivia bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Echt waar, daar beloven we je. Met zometeen voor je muziek van Suzanne Freek en Claude komt er ook aan. En, belangrijk om alvast te melden, zometeen om 7:50 ongeveer, jouw wijsje, jouw knaller, jouw oppepper voor deze ochtend. Welke nederpoppepper kan je gebruiken? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Dan vind je boven in de blauwe balk de WhatsApp-functie. Klik er een keertje op, dan kom je in de uitzending. Oké, dan mag je je plaat aan kondigen. Dus geef door via radionoordzee.nl. En dan nu die man met het rode petje.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

Ja, ik zei net 200% puur Hollands, maar toch af en toe doorkloot. Zit er ook een beetje Frans tussen. Vas-y, ga maar, heet dat dit. Goedemorgen, Noordzee, we zitten in een busje. Zou iets van Marco Schuitenmaker kunnen dragen? Groetjes van Gijs, Bert en Marcel. Marcel, doe het maar even, want deze is voor jullie. Ja.

0: droger. Doe het samen met Waylon. Hoe de liefde gaat, komt eraan. Radio Noordzee.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Oranje fans, opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd ook een historisch klooster uit de 11e eeuw getroffen. Het raakte zwaar beschadigd. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met hun aanvallen in het Midden-Oosten. Ook de aanvallen in Libanon moeten stoppen. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en dan mogen er weer schepen varen door de zeestraat bij Iran. En koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en verdrinken of stikken dan soms in hun eigen mest. Bakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Daar schrikken we van, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt en een beetje motregen, maar geleidelijk droog en vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: De spits is begonnen met weinig files en weinig bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg centrum 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
1: 200% puur Hollands. De Radio Noordzee, ochtendshow met Sil van Stoet.

0: hoefde hij niet lang na te denken, hoor, toen hij gebeld werd door René Vroeger. Of hij een duet wilde doen, natuurlijk. Want Waylon was altijd al fan als jochie van René Vroeger. Dus het is een hele eer. Hoe de liefde gaat, heet de plaat. Vroeger en Waylon bij elkaar.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Dankjewel voor je appje, Gabriel. Hij zegt stil van, ik ben verliefd. Oh, ik voel de lente. Zou je toontje lager kunnen draaien? Nou, dat gaan we zeker doen. Ik ben wel benieuwd hoe jouw liefde heet, Gabriel. Geef het nog eventjes door via radionoordzee.nl. Vind ik leuk. Lente in Twente, daar gaan we.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: hart op de achterbank.
1: Zo heet de platen achterbank. Tessa June hoorde je bij Noordzee, waar we ook weer koffie gaan drinken deze ochtend. Een bakkie koffie met een zanger of zangeres. Nou, deze week allemaal zangers. Bart van Loon morgen, Kevin Lenouis. Morgen, woensdag moet ik zeggen. Leslie Rosbach hoor je donderdag en Menzo Kortland vrijdag. En zometeen gaan wij bellen met Jeffrey Heesen. Hij heeft een nieuwe vrolijke plaat. Dat zometeen. Nu Guus.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
6: Un helado, por favor.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En Draai aan het Rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DHB.

0: van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg en drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Er is 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Crisscross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, vandaag een leuke dag, want vandaag start de verkoop van treinabonnementen met zomerkorting. Daarmee kan jij tussen 15 juni en 31 augustus voor slechts €49 per maand onbeperkt reizen. Ja, in de daluren en in de weekenden. Maar is toch wel de moeite waard, toch, als je de benzineprijzen nu ziet? Lekker met de trein, hè? €49, maandlang onbeperkt reizen. Nou, leuke test. Ga het maar eens proberen als je de tijd en geld hebt natuurlijk, hè? Vandaag competitieprogramma Eredivisie wordt vastgesteld. Dat is spannend. En er is een MMA-gevecht op het Witte Huis op Trumps verjaardag. Dat, althans, dat is afgelopen nacht heeft het plaatsgevonden. Zuidelijke gazon van het Witte Huis in Washington is een mixed martial arts event gehouden ter viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. En ja, dat is gewoon in de achtertuin is dat gebeurd. Nou, het moet ook niet gekker worden allemaal, hè? Maar goed, het is wel gebeurd deze nacht.
2: Een bakkie koffie of bakkie thee.
0: Bakkie thee.

0: Ja, een mooie plaat. Hij heeft ook een boek geschreven. Dat heet ook Wat moet, dat moet. En daar vertelt hij zijn hele... Ja, zijn afgelopen jaren eigenlijk. Waarom hij gestopt is met Nick en Simon. En wat hem daarna allemaal overkomen is. En welke valkuilen hij heeft meegemaakt. Echt de moeite waard. Het boek is binnengekomen voor mij in de top 3 van de best verkochte boeken op dit moment. Maar er is ook een luisterboek van. Dus als je een beetje lui bent, zoals ik, dan luister je gewoon een luisterboek. En Simon Keijs heeft het luisterboek zelf ingesproken. Dat is grappig. Zometeen ochtendkoffie bij Noordzee. Over een klein half uurtje gaan we bellen met Jeffrey Heesen. Heeft een hele leuke nieuwe single, Loco. Die gaan we zo ook draaien natuurlijk. Maar even kijken hoe het met hem gaat. Eerst tijd voor een klassieker bij Noordzee. Hier is Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch.

0: Rosé, 200% puur Hollands op je maandagochtend. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met Jeffrey Heesen. Je hoort hem zometeen. We gaan hem wakker bellen. En ook aan hem vragen hoe hij zich echt voelt. Want er is iets gebeurd. Dat is wel heftig eigenlijk. En ik ben benieuwd hoe hij daar zelf onder is. Dat zometeen. En ook muziek van Roxy Dekker komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
11: Haibu.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
14: Haibu.
13: Haibu.nl.
14: Haibu.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind en de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer opengaan voor olietankers. Dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine. En president Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd met een serie kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Het ging er bloedig aan toe. Een van de vechters riep in de microfoon: Michelle Obama is een man. Een typische complottheorie van Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk droog en vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is een minder drukke spits dan gebruikelijk op maandagochtend. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging niettemin best wel groot. Tussen Beest en Knoopend Empel, 16 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging, ook door gaten in de weg. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Maandenbroek 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook 4 kilometer file door asfaltering.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.

0: Ja, als je binnenkort haar hoort praten, kan best zijn dat ze een beetje veel praat. Want ze heeft namelijk een gril in de mond sinds kort. Zo'n gril. Metalen plaatjes heeft ze op haar hoektand gedaan. Een soort ster. Het is gewoon versiering. Maar is apart. Om te grillen zou je kunnen zeggen, toch?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Ja.
1: De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Ochtendkoffie met Jeffrey Heesen. Jeffrey, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
0: Hoe voel jij je?
2: Ja, ik voel me heerlijk.
0: Nee, hoe voel jij je echt? Want jij hebt natuurlijk mede geschreven aan die grote hit van Justin de Wild, hè?
2: Ah, ja.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Ik schrijf al heel lang liedjes. Voor mezelf, ja. Voor andere mensen. En dat doe ik natuurlijk met heel veel passie, plezier en met alle liefde.
0: Ja.
2: En dat er dan zo'n pareltje als Cheerio voorbij mag komen, dat is eigenlijk wel een soort droom die natuurlijk werkelijkheid wordt. Hè?
0: Ja, uit jouw koken mede. Maar ik kan me ook voorstellen, Jeffrey, hoe leuk en hoe aardig Justin de Wild ook is. Aan de andere kant ben je als artiest zijnde ook altijd op zoek naar die ene grote hit, toch? Die knaller.
2: Ja, daar ben je altijd naar op zoek. En ik ook.
0: Ja. een beetje dubbel, toch?
2: Dat voel ik dus eigenlijk helemaal niet. Want ik hoor het natuurlijk heel veel. Ja, kijk, als ik een liedje aan het maken ben in de studio en ik heb 2% het gevoel van dit zou nog wel eens een Jeffrey Heesen liedje kunnen zijn.
0: Ja.
2: Dan hou ik hem natuurlijk in mijn eigen mappie. En ik had het niet. Sterker nog, ik heb het nog steeds niet. Het is nu is het natuurlijk een hele grote hit bij Justin. En dat liedje past hem gewoon helemaal als een jas, joh. Dat liedje kwam uit, volgens mij 2,5 maand geleden. En ja, hij veroverde gewoon heel Nederland mee. En heel Nederland zingt het. En het is gewoon, het liedje is gewoon helemaal van Justin, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ik ben er super trots op dat hij dat ook heeft, eigenlijk.
0: Het is een soort jas, die moet je passen. En als die je niet past, dan geef je hem door.
2: Ja, precies dat. En mij paste die in de studio niet. En dat merk ik dan ook al heel snel. En dan kantel ik dat, zeg maar. En dan gaat het in een mapje van demo's.
0: Ja.
2: Justin, die was destijds bij mij in een schrijfsessie bij mij in de studio in Os. Met Julian Moore. En we schreven toen het liedje Als ik aan de laatste zit van hem. En dat was afgerond. Demo, helemaal perfect. Hij zei, heb je nog een liedje? Heb je nog meer demo's? Nou, ik zeg, ik heb nog een demo liggen. Dat was Cheerio. En volgens mij... dat klinkt heel in de notendop nu hoe ik het vertel. Maar volgens mij voelde hij dat niet gelijk ook. Hij nam het even mee en hij luisterde het met zijn team. Het team vond het wel een leuk liedje.
0: Ja.
2: En Justin vond het ook wel een leuk liedje, maar hij zei, ik weet het niet. En ze hebben het toch maar opgenomen en de productie neergezet. En toen voelden ze hem.
0: Nou,
2: dat is maar goed ook.
0: Raar hoe dat kan lopen in het leven, toch?
2: Ja, dat is bizar.
0: Maar goed, genoeg over Justin. Ik bel voor jou natuurlijk, Jeffrey. Je hebt een hele leuke single.
2: Ook leuk.
0: Ja, je zat bijna vergeten. Jouw nieuwe single Loco. Nou, laten ze maar komen, toch?
2: Nou, inderdaad, laat de zomer maar komen. Het is om lokker van te worden, inderdaad. Ja, daar ben ik natuurlijk ook hartstikke trots op, hè.
0: Ja.
2: Dat blijft ook gewoon altijd heel spannend voor jezelf. Dat vind ik eigenlijk nog spannender, om voor jezelf iets te maken.
0: Ja.
2: Dat doen we al enig tijdje, maar elke single is ook natuurlijk weer een soort van kindje wat naar voren komt. En wat gaan de mensen ervan vinden? Nou, ik ben heel erg blij met de reacties. En ik heb hem even gezongen nog van het weekend en hij gaat gewoon lekker.
0: Ja, de zaal pakt het goed op.
2: De zaal pakt het bijzonder goed op. En ja, ik hoor dan toch wel weer van het is weer een echte Jeffrey Heesen plaat. En wat mensen daarmee bedoelen, dat ga ik eens even een keer goed noteren. Van wat zijn nou die ingrediënten?
0: Ja.
2: Dus ik vind het altijd een compliment of zo. Dat mensen zeggen, het is weer een echte Jeffrey Heesen plaat.
0: Jeffrey, we gaan de zomer in met jou met Loco. Wil je hem zelf even aankondigen bij Noordzee?
2: Nou, lieve mensen, luisteraars van Noordzee, dit is mijn nieuwe plaat. Loco.

0: van de wind. Want dat is vandaag de dag van de wind. We eren de wind. Dank je wind, dank je. Deze plaat van Kadans en de wind. Ik dacht misschien wel even leuk. Daarvoor een nieuwe single van Jeffrey Hazen en Loco. Jeffrey, heb ik nog aan de lijn. Jeffrey, want er gaat iets leuks gebeuren. Je gaat het theater weer in, hè?
1: Ja, en dat is niet zomaar theater. Dat is Natuurtheater De Kerstzauber in Heeswijk Dinten. Daar hebben alle grote namen en sterren gestaan.
0: Ja.
1: En dat ligt exact op een half uurtje rijden van mijn woonplaats.
0: Oh.
1: Ja, dat wordt een hele bijzondere show. Het is op 13 september, dat is bijna uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik ook ontzettend blij mee. En dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Want volgende maand gaan we de echte voorbereidingen beginnen. En,
0: je zei het even tussen neus en lippen door, maar er zijn nog een paar kaarten?
1: Er zijn echt nog maar een paar kaarten. En toevallig voor het wijkcontract kreeg ik het net op mail. Dat ik dacht van, ik begin de dag ook weer lekker vandaag.
0: Kijk, dat is leuk. Nou ja, de luisteraars kunnen nu nog gauw inhaken. Gewoon even op Jeffrey Hazen zoeken, dan komt dat vanzelf goed. Ik wens je een fantastische zomer, Jeffrey. En dank voor je tijd deze ochtend.
1: Hey, dankjewel, hè. We gaan er tegenaan.
0: Zo is dat. Radio Noordzee maakt je wakker. Zo dadelijk met Russo en Emma Hazers. En hier is Yves Berendsen.

Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official.

0: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. En president Trump werd dit weekend 80. En dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Wie won, mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten.

0: En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Ja, de vraag is, gaat hij nou nog wel of niet een volgend seizoen van Joling opnemen? Zijn reality show, dat is de grote vraag. Hij zingt zelf, het is nog lang niet voorbij, dus wat dat betreft...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. Je wordt wakker op de 15e juni. De dag van de wind en de dag van de schoonmaker. Nou, dat is toch mooi, hè? Vandaag start de verkoop van treinabonnementen met zomerkorting. Daarmee kun je reizen tot en met 31 augustus voor maar €49 per maand. Onbeperkt reizen in de daluren en in de weekenden. Dus dat is misschien wel de moeite waard om lekker Nederland te gaan verkennen. Onbeperkt reizen, leuk. Leuk voor mijn ouders, ik ga dat even doorgeven. Ja, de competitie qua Eredivisie wordt vastgesteld vandaag. En ja, er is ook natuurlijk voetbal vandaag. Oh ja, is er voetbal? Ik heb wel eventjes de normale tijden bekeken. Want ja, om nou in de nacht helemaal alle wedstrijden te gaan checken, moet je maar zelf uitzoeken. Maar Spanje speelt in groep H tegen Kaapverdi. Om 6 uur vanavond. En België speelt tegen Egypte in groep G om 9 uur vanavond. Dus nou, als je gaat kijken, heel veel plezier. Hè? Dat

0: Nederlandse hitfix van deze week kan ook haast niet anders. Zeg Samen Welte en De Leeuw, die komt eraan.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Goed, tijd voor de Hollandse Meestergalerij, waarin je prominente hoort. Zangers, zangeressen, klassiekers die we niet willen vergeten. Zo ook deze man, ja, we stonden de koning van de Polonaise. En ook in Brabant zijn we natuurlijk goed vertegenwoordigd met Radio Noordzee. Fijn dat je ook in Brabant luistert en ons gevonden hebt. Daarom speciaal laten we Brabant eren met Arie Ribbens en de Brabantse Nachten.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Wakker worden met Acta en de Munnik. Of was je al een tijdje wakker? Nou, oké. Okay. Ik zeg niets, hoorde je bij Noordzee. 200% puur Hollands. Heb je deze ochtend een appje gestuurd? Gaan we zo meteen een kleine round-up doen van alle leuke berichten. Dank daarvoor. Ook Volumia en Wolter Kroes draag ik zo voor je. En nu bij Noordzee. Nu Media.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Hey, ben je er weer?
20: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker.
21: Je voelt je taak. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
23: Un helado, por favor.
22: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
25: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Lekkere van Albert Heijn.
27: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
26: Praxis.
28: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
29: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland vindt het akkoord tussen Amerika en Iran een hoopvolle stap en hoopt op een duurzame oplossing, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen om de zeestraat bij Iran veilig te maken. Israël zegt dat het niks te maken heeft met het akkoord. Ook vandaag zijn de aanvallen op Libanon gewoon doorgegaan en Israël heeft tegen president Trump gezegd dat het niet van plan is zich terug te trekken. En Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in voor onder meer verkrachtingen en drugsdelicten. Zelf heeft hij het meeste altijd ontkend. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt en wat motregen, maar vanmiddag droog met ook steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file.

te gaan kijken ergens, gewoon thuis op de bank, of zou het leuk vinden om gewoon in een kroeg te gaan zitten? Nou, dan zou ik zeker deze week luisteren naar René Verkerk, want je maakt bij hem de hele week kans op een leuke prijs, een compleet verzorgde kroegavond voor jou en je vrienden in een sfeervol Amsterdamse kroeg, een WK-kroeg, bij Brouwerij Troost. Krijg je compleet eten, drinken, alles erop en eraan. Je ontmoet ook oud-oranje spelers en je kan meezingen met de optredens van Wolde Kroes bijvoorbeeld. Nou, hoe leuk is dat? Deze week te winnen bij René Verkerk in de middagshow. Daarvoor Luc en ook de lunch. En die wordt de hele week gepresenteerd door, dat wou ik zeggen, door Romy Montero. Dus dat allemaal hier bij Noordzee. En zometeen, dames en heren, Wouter Koorman. Veel plezier met hem.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren!
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een

0: b.nl. En gaan.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Gerspar Doel in betere tijden? Tegenwoordig ligt hij vooral overhoop met zijn ex, die volgens hem het contact met zijn kinderen onmogelijk maakt, waardoor hij die kids al 3 jaar niet gezien heeft, hè? Ik neem je mee, hoort hier bij Radio Noordzee. Goedemorgen, de nieuwe werkweek is begonnen. Ik ben Wouter en als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Daphne Schippers. Nou, ze heeft een recordleeftijd bereikt van 34 jaar. Wie ook een recordleeftijd heeft bereikt is Siep van der Ploeg. Je weet wel, de zanger en tekstschrijver van de Karst. 60 jaar op zijn teller. En de laatste in dit lijstje is Courtney Cox. Die we allemaal kennen uit Friends. Monica, weet je wel, speelde zij. Jarig vandaag en niet schrik hoor, 62 jaar geworden. Oh.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK is door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken. Ze zagen hoe Oranje met 2-2 gelijk speelde tegen Japan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima keken samen met de Japanse keizer en zijn vrouw. Op foto's van het koninklijk huis zien we het koningspaar met een oranje sjaal, terwijl het keizerspaar een sjaal in de kleuren van het Japanse elftal om heeft. Ook is er een selfie geplaatst van de koning met de keizer, waarop Willem-Alexander zijn duim opsteekt. Sport verbroedert staat erbij. Het Japanse keizerspaar is in Nederland op staatsbezoek dat woensdag officieel begint. Gerard Joling geeft volgend jaar een extra afscheidsoptreden in Rotterdam Ahoy vanwege de grote vraag naar kaarten voor zijn concertreeks Only Joling The Final Countdown. De extra show staat gepland op zondagmiddag 21 februari. Gerard is compleet overdonderd door alle reacties en de snelle verkoop van zijn eerste twee shows. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend als de nette buurvrouw Neuteboom in Vlodder die ze speelde in de films en series. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

dit is hem toch wel, hè? De ultieme smartlap. André schreef deze track samen met zijn neef Tony. En zanger Nico Haak. Je hoorde De Vlieger. Lekker lunchen doe je bij Radio Noordzee vandaag met Romy Montero. Ze schuift aan om met je te lunchen zometeen om 12 uur. Als je haar wat wil vragen, schroom niet en stel je vraag via de WhatsApp van Noordzee. Draai ik nu de nieuwe single, dit is Leven Lang.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: de sportschool om lekker fit te zijn voor de zomer. Monique Smit, ik wil je helemaal.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Goedemorgen, Radio Noordzee met zometeen het kleine orkest. En ik heb muziek voor je van Benner en Olivia. Maar eerst een duik in de geschiedenis. Ik neem je 72 jaar mee terug. Toen werd de UEFA opgericht. Uw voetballend Nederland wel bekend. En vandaag is het 138 jaar geleden dat kroonprins Willem tot keizer Willem II wordt gekroond. Was de laatste Duitse keizer. Onder zijn bewind brak de Eerste Wereldoorlog uit, die Duitsland natuurlijk verloor. 9 november 1918 werd hij afgezet en vluchtte hij naar Nederland, waar hij in Doorn ging wonen in een huis en daar als vrijman overleed in 1941. Ja, sommige carrières die eindigen niet met een gouden horloge, maar met een enkeltje Doorn.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robbie Montero. De Radio Noordzee Lunch. Van

0: Criss Cross Amsterdam, oftewel de huismannetjes zoals ze tegenwoordig heten. Jordi en Sander, samen met Jan Smit en Frans Bauer, zo hij hoort bij mij.
1: Beleef het WK voetbal in je eigen oranje kroeg.
0: Ja, we zitten midden in het WK voetbal. Nou, die spannende wedstrijd van gisteravond. En nou, om het feest nog groter te maken, maak je deze week bij René, in Wat een Middag, kans op een compleet verzorgde avond in een oranje kroeg voor de wedstrijd Tunesië-Nederland. Hoe gaaf is dat? Jij en drie vrienden die het Nederlands elftal aanmoedigen in een sfeervolle Amsterdamse WK-kroeg. Uiteraard volledig verzorgd met eten en drinken. Je ontmoet oud-spelers en

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij met de Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: 11 jaar was Justin dat hij zijn eerste liedje opnam. Compleet met piepstem, zoals hij zelf zegt. Maar inmiddels is dat wel goed gekomen met hem, hè. Cheerio, hoor je op Noordzee. Goedemorgen, Wouter ook deze week hier voor Marleen. Het is een flitsende dag vandaag. Het is namelijk de dag van de natuurfotografie. Ja, een dag om je aan te moedigen om foto's te gaan maken in de natuur. Nou,
1: Buurman, wat doet u nu?
0: Oh, dat is dus duidelijk niet de bedoeling, begrijp ik. Oké, een ander soort natuurfoto. Is er nog wat gebeurd in showbizland? De laatste update krijg je zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. En goede muziek komt eraan, Gerard Joling zometeen. Maar wat dacht je van deze? Even meezingen met René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws update op Radio Noordzee. De WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland heeft veel emotie losgemaakt bij Jandino Asporaat, die op Curaçao geboren is. Hij heeft tranen gelaten door de wedstrijd, die Curaçao met 7-1 verloor. Wat er vandaag gebeurd is, gaat veel verder dan een uitslag, al dus Jandino, die op Instagram schrijft: Duitsland deed wat Duitsland moest doen, winnen met grote cijfers. Maar Curaçao deed iets wat niemand had verwacht, scoren tegen Duitsland. En de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK is door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken. Ze zagen hoe Oranje met 2-2 gelijk speelde tegen Japan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima keken samen met de Japanse keizer en zijn vrouw naar de wedstrijd. Het koninklijk huis deelde een selfie van de koning met de keizer, waarop Willem-Alexander zijn duim opsteekt. Sport verbroedert staat erbij. Het Japanse keizerspaar is in Nederland op staatsbezoek dat woensdag officieel begint. En Gerard Joling geeft volgend jaar een extra afscheidsoptreden in Rotterdam Ahoy vanwege de grote vraag naar kaarten voor zijn concertreeks Only Joling, The Final Countdown. De extra show staat gepland op zondagmiddag 21 februari. Gerard is compleet overdonderd door alle reacties en de snelle verkoop van zijn eerste twee shows.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

Julia Romney, Hemel en Aarde. Ze heeft een bijzondere band met het Eurovisie Songfestival. In 1998 en 2007 stond ze er te zingen. En in 2021 in Rotterdam mocht ze het presenteren. Hé, wat bijzonder is dat, hè? Dat kan niet iedereen zeggen, volgens mij. Met Radio Noordzee richting de maandagmiddag. Wouter hier met de Hollandse Hits. En als je in de auto zit op dit moment, maak dan even ruimte op de achterbank. Tessa June draai ik zo meteen. Eerst is dit Amar. Wie

0: EK-voetbal staat voor de deur. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Adtap.
14: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

een van Nederlands bekendste theaterliedjes van de afgelopen jaren. Ik wou dat ik jou was. Jorde Veldhuis en Kemper. Goedemorgen en dankjewel dat je ook vandaag weer naar Radio Noordzee luistert. In heel Nederland via DHB Plus te ontvangen. En in Brabant, Limburg, Gelderland en een deel van Utrecht ook op FM. In Eindhoven bijvoorbeeld kun je ons ontvangen via FM 90.3.

blijft mooi. Anita Meijer, het spijt me. Lekker lunchen zometeen met Romy Montero. Ze schuift aan, presenteert de lunch vanaf 12 uur hier op Noordzee. En als je een vraag aan haar hebt, stel hem gerust in de WhatsApp van Noordzee. Wie weet krijg je vanmiddag nog antwoord. Dit is

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter. Voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met...

0: Radio Noordzee Lunch met Romy Montero.
1: Gordon met Jong voor Altijd op Radio Noordzee. Welkom bij de meest muzikale lunch. En deze week mag ik, Romy Montero, die presenteren. Je kunt natuurlijk een rondje gaan lopen na de lunch, maar je kunt ook de radio harder zetten. Meezingen, meedansen. En dat doen we straks met Simon Keizer. Maar nu eerst mijn ultieme guilty pleasure van Yves Berendsen op de maandagmiddag. Zin in jou.

gesprekken, veel lachen en dansen. Daar gaat Ik heb gedanst van Simon Keizer over. En het volgende liedje wat ik mag aankondigen, ja, is, vind ik, het mooiste duet van Nederland. Ja, ik vind het echt. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis, Een wereld zonder jou, heeft eigenlijk geen introductie nodig. Mijn favoriete duet.

0: Met de luchtballon van Jeroen van der Boom zweven we naar nog veel meer goede muziek van eigen bodem hier op Radio Noordzee. Want André Hazes en Mart Hoogkamer komen er nog aan. En ook Miss Montreal staat voor je klaar.
1: Het WK voetbal staat voor de deur.
2: En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Oranje fans, opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123inkt?
19: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
18: Zo geregeld. 123inkt.nl.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Je hebt deals en je hebt doei deals.
0: Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Noordzee Lunch. Geserveerd door Romy Montero.
4: Dreetje!
24: Hey Mart, deze is voor mij.

0: Noordzee Lunch met Romy Montero.
1: Miss Montreal met schruilen. Wat er nou zo leuk is aan de lunch hier op Radio Noordzee is dat jij als luisteraar verzoekjes kan aanvragen of een vraag voor mij kan achterlaten via radionoordzee.nl. En Jesse de Boer heeft dat gedaan. Hij schrijft: jij hebt in de middagshow bij René en Jonathan gezegd dat je graag een duet met Tino Martin wil opnemen. Hij heeft daar ja op gezegd. Hoe staat het er nu voor? Ja, Jesse, goede vraag. Hoe staat het er nu voor? Nou, het is work in progress, kan ik zeggen. Ja, we zijn er hard mee bezig. Contact is gelegd. Wat ik kan zeggen is, blijf vooral luisteren naar de middagshow van René en Jonathan. Want als dit gaat gebeuren, als dit werkelijkheid wordt, dan ga ik dat daar bekendmaken. Dus blijf vooral luisteren. Maar nu eerst Jay met een mooie dag.

dijk als het golft. En als het golft, dan golft het goed. Zo door naar de laatste uurtjes van je werkdag op maandag. Want dit was alweer de lunch voor vandaag. Fijn dat je erbij was. Morgen schuif ik weer bij je aan. Voor nu ga ik afsluiten met een van de leukste en mooiste samenwerkingen van de afgelopen periode. Bente en Bluff. Ja, ik vind dit zo'n ontzettend mooi liedje. Het gaat over een prachtig gevoel dat je vast wil houden. Een mooi moment, een mooie herinnering, een mooie dag. Hoe hou ik dit vast? Tot morgen!

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel.

0: spaarrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu

0: Ja, de zomer buiten laat nog heel even op zich wachten. Komend weekend is het uiteraard zover. Hè. Dan gaat de meteorologische zomer beginnen. Een paar dagen daarvoor wordt het al wel 3 à 34 graden. Vandaag nog een klein beetje bewolkt, maar wel zomer op je radio. Leona hoorde je bij Radio Noordzee op deze maandag de 15e van juni. Goedemiddag, mijn naam is Luc op the day after we 2 keer konden
1: juichen
0: voor het Nederlands elftal. 2-2 uiteindelijk tegen Japan gisteravond. Misschien heb je een taaie werkdag omdat je denkt, oh, ik heb toch een paar uurtjes slaap tekort. Nou, houd Radio Noordzee lekker aan voor wat muzikale energie. Met zometeen Mike Peterson, Paul de Leeuw komt eraan. En over Oranje gesproken, de WK-hit van Samuel Welten hoor je ook zo, na Zobie Levi. Hoe was je?

0: Paul de Leeuw, Radio Noordzee, je hoorde Vlieg met me mee op deze maandagmiddag. Hoe is het met je WK-stemming? Heb je er nog een beetje vertrouwen in na gisteravond? Jawel toch, we hebben nog alle uitzicht met ons Nederlands elftal op de volgende ronde. Komende zaterdag is de volgende wedstrijd op een schappelijker tijdstip gelukkig. Om 7:00 trappen we af tegen de Zweden. En natuurlijk hoor je in aanloop naar al die duels heel veel Nederlandse muziek gericht op het WK. We hebben natuurlijk de oerklassieker van Bolter Kroes, Viva Hollandia, die uit vele kroegen en cafés schalt. Maar ook dit jaar is er weer veel nieuwe muziek gemaakt rondom het Nederlands elftal. En het volgende liedje, daar gaan we met Radio Noordzee deze week eens even extra achter staan. Hij heeft namelijk de hele week de Hollandse hitflits te pakken. Samuel Welte met zijn WK-hit.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Samuel Welte, de

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
12: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Attap.
12: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant!
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
23: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
26: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? voor de makers.
0: Praxis.

0: morgen.
1: Waarschijnlijk nog steeds aan het bijkomen van hun reeks optredens in de Gelredome. 10 keer, wat een prestatie. Suzanne Freek, je hoorde halverwege.
2: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
1: Yes, het is weer maandag en traditiegetrouw. Op maandag ga ik rond dit tijdstip even door de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een muzikale eendagsvlieg. Zo'n zanger of zangeres of soms zelfs hele band waarvan we eigenlijk maar 1 keer echt gehoord hebben, maar toen was het wel meteen een enorme hit. Nou, we gaan terug naar 1995. Toen werd er een liedje geschreven door niemand minder dan Boudewijn de Groot en Henk Westbroek met, samen en voor de zoon van Boudewijn, Marcel de Groot. Je zingt hem ongetwijfeld mee. Dit is Mag ik naar je kijken?
2: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

We kennen haar nog van Idols, je hoorde Maud. En zoals je naar me kijkt bij Radio Noordzee op maandagmiddag... mocht je het zwaar hebben vanwege wat slaaptekort... door de wedstrijd van het Nederlands elftal gisteravond... pak lekker een bak koffie, duw op extra sterk bij de automaat... en houd Radio Noordzee aan voor muzikale energie 200% puur Hollands. Maar zometeen de headlines uit het nieuws. Er komt ook een verse shownieuws-update aan. En dit zijn Gordon en Replay.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original.

0: miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon en het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Oké, ijskoud is overdreven, maar laten we eerlijk zijn. Het weer was de afgelopen weken niet om over naar huis te schrijven. Heel veel regen, stevige wind ook. En de temperaturen waren oké, maar niet heel erg lekker lente natuurlijk. Nou, het goede nieuws is, het goede weer is in aantocht. Ik heb even de weerkalender erbij gepakt. Even kijken, morgen lees ik al zo'n 3 à 24 graden. Donderdag kunnen we lokaal al naar 28 à 29 graden gaan. En zet komende vrijdag maar even in de agenda qua dag die je misschien even, wat eerder naar huis zou willen van het werk. Dan namelijk lokaal 33 graden. En ook het weekend zit er prima uit. Kortom, nog heel even volhouden op deze toch een beetje bewolkte maandag, want het goede weer komt eraan. Net als goede muziek komt er ook aan. Hanna May en Bluff hoor je zo. Ook een shownieuws-update is onderweg. En dit is Jan Smit.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. De WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland heeft veel emotie losgemaakt bij Jandino Asporaat, die op Curaçao geboren is. Hij heeft tranen gelaten door de wedstrijd, die Curaçao met 7-1 verloor. Wat er vandaag gebeurd is, gaat veel verder dan een uitslag, al dus Jandino, die op Instagram schrijft: Duitsland deed wat Duitsland moest doen, winnen met grote cijfers. Maar Curaçao deed iets wat niemand had verwacht, scoren tegen Duitsland. En de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK is door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken. Ze zagen hoe Oranje met 2-2 gelijk speelde tegen Japan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima keken samen met de Japanse keizer en zijn vrouw naar de wedstrijd. Het koninklijk huis deelde een selfie van de koning met de keizer, waarop Willem-Alexander zijn duim opsteekt. Sport verbroedert, staat erbij. Het Japanse keizerspaar is in Nederland op staatsbezoek dat woensdag officieel begint. En Gerard Joling geeft volgend jaar een extra afscheidsoptreden in Rotterdam Ahoy vanwege de grote vraag naar kaarten voor zijn concertreeks Only Joling, The Final Countdown. De extra show staat gepland op zondagmiddag 21 februari. Gerard is compleet overdonderd door alle reacties en de snelle verkoop van zijn eerste twee shows.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

lekker zeg. Een klein muzikaal voorschot op de heerlijke zomerse temperaturen van einde van deze week. Je hoorde Splitsing, Wind en Zeilen bij Radio Noordzee. Komende vrijdag, lokaal 33 graden. Zegt het voort, zegt het voort. En ondertussen is het WK voetbal nu echt begonnen. Hè? Gisteren met de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik hoop dat je een leuke avond had. Maar wat nou als ik jou vertel dat een van de volgende keren dat jij naar het Nederlands elftal gaat kijken misschien wel de mooiste keer uit je leven wordt. Want deze hele week maak je bij Radio Noordzee kans om met drie vrienden in een speciaal voor jou gebouwde Oranje Kroeg naar een poolwedstrijd van het Nederlands elftal te kijken. Dan is geregeld. Hapjes, drankjes en live muziek, want Wolter Kroes komt ook nog eens voor jou en je vrienden optreden. Dan wil je winnen, toch? Nou, zometeen vertel ik je hoe je dat kunt winnen en hoe jij kunt gaan proosten met Wolter Kroes. Dat zometeen. Eerst gaan we proosten met Robert van Hemert en Donnie.

0: vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse Oranje Kroeg. Samen met oud-Oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
22: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
23: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
2: Mooi van Ethos. Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Hoppakee, Lil Kleine, Samuel Welten, je hoorde, maak me nou niet gek. Nou, ik zal je eens even gek maken.
1: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Ja, want het WK voetbal is nu echt begonnen met ons Nederlandse elftal dat voor de eerste keer in actie is gekomen gisteravond tegen Japan. 2-2 gelijkspel. Dat betekent nog alles om voor te spelen in de volgende wedstrijden. Komende zaterdag tegen Zweden. En dan is er ook nog die nachtwedstrijd, tenminste als je kijkt naar een Nederlands tijdstip. Want we spelen tegen Tunesië in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni. Nou ga ik er gemakshalve even vanuit dat je al van plan was om te gaan kijken die nacht. Maar ja, toch een beetje lastig, weet je wel. Ga je dan in de kroeg zitten of niet? Of blijf je thuis? Nou, bij Radio Noordzee hebben we de oplossing. Deze hele week maak je namelijk hier bij Noordzee exclusief kans om een speciale oranje kroeg te winnen voor jou en drie vrienden. Let op, die kroeg is dan voor jou, drie vrienden. Wij regelen de borrelhapjes, de drankjes en als klap op de vuurpijl regelen we ook nog dat Wolter Kroes voor jou en je vrienden Viva Hollandia komt zingen. Nou, is dat een WK-sfeertje of niet? Kortom, je hoeft nergens over na te denken als je het wint. En dat doe je deze week bij Radio Noordzee. Ga naar radionoordzee.nl en mis het niet bij de middagshow met René Verkerk. Ook vandaag weer vanaf 4 uur. Maak je kans op je eigen oranje kroeg. Wil je binnen? Radionoordzee.nl voor alle informatie. En dit is IOS.

WK-stemming. Je hoorde rood, wit, blauw hier bij Radio Noordzee. Op maandagmiddag heb je het zwaar dankzij de korte nacht. Of red je het wel? Nou, mocht je een klein beetje energie kunnen gebruiken, blijf lekker bij Radio Noordzee. Muzikale cafeïne in de vorm van 200% puur Hollandse muziek. En over het WK gesproken, dit land komt vanavond in actie. 9 uur Nederlandse tijd spelen ze tegen Egypte. Ik heb het over België. Dit is het goede doel.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Pakken ze een podium?
2: Pakken ze een podium?
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
21: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

0: Die denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen de verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar, maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Nederland en Frankrijk verwachten dat ze na het weekend aan de slag kunnen in de zeestraat van Hormuz. Nu Amerika en Iran op het punt zouden staan om vrede te sluiten. De zeestraat kan niet meteen open, eerst moeten er mijnen worden geruimd. Nederland en Frankrijk gaan daarbij helpen en gaan schepen ook begeleiden. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt er verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden. Morgen wordt het warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Fleming, Zoe Tauran en ook Ronnie Flex. Je hoorde alles op gevoel bij Radio Noordzee op deze maandagmiddag. Iets na drieën. We maken ons langzaam op voor het afsluiten van de werkdag. En dat doe je zometeen onder begeleiding van de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag. Met aan het roer van het schip René Verkerk. En laten we eens even inchecken bij René. Even polsen wat er zometeen gaat gebeuren vanaf 4 uur in de middagshow. René, goedemiddag.
1: Hey Luc, goedemiddag jongen. Ja, gelukkig. Het is weer maandag. Het weekend heeft lang genoeg geduurd. Vandaag in het huis van de Hollandse hits de mannen van de Dikdakkers, Anton en Hans, komen langs. Ja, ze gaan ermee stoppen dit jaar. Hè. Na 30 jaar stoppen met optreden. Maar gelukkig pakken ze dit jaar nog 1 keer goed uit. Ze hebben een giga-WK-hit te pakken. We gaan met z'n allen naar Amerika. Die komen ze natuurlijk doen. En we bellen ook even met Amerika, met Sjoerd. En Sjoerd is de bestuurder van de Oranje Bus. Nou, benieuwd wat hij allemaal meemaakt. Zeker na gisteren. En het grappige is, al die Amerikanen willen natuurlijk op de foto met die iconische dubbeldekker die daar op dit moment rondrijdt. Het festijn begint om 4 uur vanmiddag op Radio Noordzee. Wat een middag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. De WK-wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland heeft veel emotie losgemaakt bij Jandino Asporaat, die op Curaçao geboren is. Hij heeft tranen gelaten door de wedstrijd, die Curaçao met 7-1 verloor. Wat er vandaag gebeurd is, gaat veel verder dan een uitslag, aldus Jandino, die op Instagram schrijft: Duitsland deed wat Duitsland moest doen, winnen met grote cijfers. Maar Curaçao deed iets wat niemand had verwacht, scoren tegen Duitsland. En de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK is door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken. Ze zagen hoe Oranje met 2-2 gelijk speelde tegen Japan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima keken samen met de Japanse keizer en zijn vrouw naar de wedstrijd. Het koninklijk huis deelde een selfie van de koning met de keizer, waarop Willem-Alexander zijn duim opsteekt. Sport verbroedert staat erbij. Het Japanse keizerspaar is in Nederland op staatsbezoek dat woensdag officieel begint. En Gerard Joling geeft volgend jaar een extra afscheidsoptreden in Rotterdam Ahoy vanwege de grote vraag naar kaarten voor zijn concertreeks Only Joling, The Final Countdown. De extra show staat gepland op zondagmiddag 21 februari. Gerard is compleet overdonderd door alle reacties en de snelle verkoop van zijn eerste twee shows.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Zomaar bij Noordzee en Smoor verliefd. Ja, Summerville zijn we eigenlijk sportief gezien allemaal een klein beetje verliefd op. Hè? Sinds gisteravond, hij kwam in actie bij het Nederlands elftal. The day after. Lekker ontspannen op deze toch wat taaie maandag. Dankzij het slaaptekort. Gelukkig is er voldoende muziek. Zometeen René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. Ook Miss Montreal en Nick en Simon ga je horen. Na Guido van der Graaf. Eeuwige vrijgezel.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

en Simon bij Noordzee. Van huis uit natuurlijk supporters van het andere Oranje. Zoals FC Volendam in de volksmond genoemd wordt. Maar ook zij zullen gisteravond wel voor de televisie hebben gezeten. Je hoorde lippen op de mijnen. Ja, voor de televisie. Net als die andere 18 miljoen bondscoaches die Nederland rijk is tijdens zo'n toernooi. Nou, zometeen hoor je een liedje uit de tijd dat we in Nederland nog maar met 15 miljoen mensen waren. Nou, dan weet jij wel welke je gaat horen zometeen. Ook de Afro Bros, Jeffrey Hezen, Brace en Billy Dans komen eraan. Na Damien van Os bij Noordzee. Diamanten.

Rose, Brace en Billy Dance. Je hoorde Meisje hier bij Radio Noordzee. En van Meisje gaan we naar drie jongens. Of ja, eigenlijk mannen of oude knarren, kun je ook zeggen. Zometeen namelijk het trio van de Radio Noordzee Middagshow. René Verkerk, Kobus Bosga en Jonathan Mink met de maandageditie van de Middagshow. Waarin onder andere contact gezocht gaat worden met Amerika. En de TikTokkers komen langs. Hoe leuk is dat? Dat en meer zometeen navieren in de allerleukste Middagshow van Nederland. Wat een middag.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: De zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, tof jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: Streekt. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had er een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed op het plasgedrag van Nederlandse fans. Ze gingen gisteravond massaal naar de wc tijdens de drinkpauzes van Oranje in Japan, merkte waterleverancier Vitens. Maar er waren ook mensen die niks meer wilden missen en pas na de wedstrijd naar de wc gingen. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: De maandagmiddagspits is begonnen met 19 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Daar heb je een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam Den Haag voor het Ringbaard Aquaduct een kwartier. En de laatste is de A12 Oude Rijn Arnhem voor Houten Oosten parallelbaan. Daar is je vertraging 22 minuten.
3: Hoorde je het grapje met nou of niet?
4: Nee.
3: Nee? Ik doe anders nog een keer.
2: De A4 Amsterdam Den Haag voor het Ringbaard Aquaduct. Oh, daar is je vertraging een kwartier.
3: Ja, ik ben al lachend een beetje uit beleefd. Kom je, wat denk jij, kleine zaaltjes beginnen of niet?
4: Ja. Het niveau begint weer heel laag. We gaan alleen allemaal opbouwen deze week.
2: Zo is het.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk. Radio
5: Noordzee. Let op. Dit programma kan

0: Zijn Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge, weet je nog? Bij Radio Noordzee, Jurk. Zo noemden ze zich. En,
1: Jurk.
0: Zou graag, ja, Jurk.
2: Met een uitroepteken, hè?
0: Ja.
1: Rare naam.
0: Bloemetjesjurk, denk ik.
1: Ja,
0: denk ik wel. Ja, je vindt een rare naam, Jurk. Ja,
1: ja Jurk.
0: Ja, voor twee mannen is het inderdaad misschien. Ja. Er zal wel van nadenken, misschien een beetje een gekke naam, inderdaad.
1: Ja.
0: Hé, hey, maar belangrijker, daar zijn we weer. De jongens van de gezelligheid, want dat zijn wij toch?
2: Zeker.
0: We gaan de komende week de zon wat vaker zien, heb ik begrepen, de weermensjes. Dus dat is goed. Beetje kleur op de bakkes. Ja, ik wil niet zeggen dat ik heel wit ben, maar iemand bij de kassa vanmorgen vroeg of ik misschien Lord Voldemort was. Dus. Ah. Ja, dan maak je een beetje

0: Morgenavond in de Oranje Kroeg. Voor de wedstrijd Tunesië-Nederland, die in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni wordt gespeeld. Nou ja, lijkt het je leuk om met een paar vrienden die kant uit te gaan. Het is in Amsterdam en Wolter Kroes komt zingen.
1: Oh, oké. De halftime show, hè?
0: Natuurlijk, ja, is leuk, man.
1: Ja, tuurlijk.
0: Stuur eventjes WK in een bericht via de Radio Noordzee-app naar de studio toe. Dus even WK.
1: In een dat is alles.
0: Ja, dat is
1: gewoon
0: alles.
1: Gewoon een W en een K.
0: Een WK.
1: Oh, dat is toch makkelijk?
0: Hoor je later vanmiddag wel of je inderdaad in de prijzen bent gevallen. Heb jij gekeken, Menno, gisteren?
2: Nee. Ik ben op tijd naar bed gegaan.
0: Nee, jongen. Nee.
1: Er hebben 17,1 miljoen Nederlanders gekeken. Jij bent de enige die niet heeft gekeken.
2: Nee.
0: Nou ja, goed, eigenlijk al. De wereldpers en de 18 miljoen Nederlandse bondscoaches zijn het er wel over eens. De dramatische wissels van Ronald Koeman deden het Nederlands elftal de das om tegen Japan. We speelden namelijk tegen Japan, Menno.
2: Ja, dat wist ik wel.
1: We speelden en ze speelden gelijk. Ja.
3: En wij dachten te winnen, maar daar wisten ze een stokje... of in hun geval twee stokjes voor te steken.
0: Ja, maar die wissels waren wel echt heel slecht. Zo slecht dat zelfs de NS Ronald Koeman eigenlijk een baan heeft aangeboden... direct al naar de wedstrijd. Vanwege zijn logistieke vaardigheden. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar zelfs zei hij in de persconferentie achteraf... dat hij er geen spijt van heeft. Dus
1: nee.
0: Dat zal goed zijn.
2: Ja, ja.
0: Hij dacht zeker dat Japan de tactiek van Sudoku speelde. Dus besloot hij zelf ook maar willekeurig met wat nummers te schuiven. Zo. Dat is dan wel een beetje gegaan zijn. Ja. Hey Menno, ik was vorige week even een paar dagen en niet. Hmm? Hoe ging het met de raadsels?
2: Ja, redelijk goed. Ja. Ik heb er drie goed of zo.
0: Drie goed?
1: Ja, maar serieus, dat ging echt als een tierling.
2: Ja, Luc heeft altijd een hele makkelijke raadsels.
0: Die is gewoon moppetrommel.nl. Die plukt gewoon een paar raadsels ervan. Nou, we zullen weer even naar de slagbank leiden,
2: Menno. Jee.
4: Raadsel van...
0: Een waarschuwing van de Arbo-wet. Zijn bulderlach kan aanstekelijk werken. De officiële antidepressiva in menselijke vorm. Onze eigen minister van Vrolijkheid. Daar zit hij. Menno!
2: Goedemiddag.
0: Menno, een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil... is vroegtijdig stopgezet. Dat is een verhaal, jongen. Doordat te veel vrouwen zwanger raakten.
1: Dat was niet de verwachting, zeg maar.
0: Dat is het tweede grapje al. Eerst het aquaduct.
1: Ik denk toch dat ik Claudia de Breis in Epi ga sturen.
0: Ja, het Leidse Universitair Medisch Centrum meldt dat vooral het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen reden was tot zorg.
1: Oh, dat is niet goed.
0: Dus dat is inderdaad niet helemaal lekker of zo. Hè? Menno, hoe krijgen ooievaars eigenlijk hun nakomelingen?
2: Ja. Niet van de ooievaar, denk ik. Ja.
0: Hoe krijgen ze die? Ja.
1: Goeie vraag.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Hoe krijg je de in een nestje? Nee, wordt toch met de ooievaar geblazen?
0: Nee, het is een beetje een instinker eigenlijk.
2: Oh, ooievaar.
0: Het antwoord is namelijk niet.
2: Niet?
0: Het zijn trekvogels.
2: Oh.
0: Menno, ouders die met vliegtuigmaatschappij Ryanair gaan vliegen... die moeten straks mogelijk nog beter opletten bij het boeken van hun stoel.
2: Oh ja.
0: Om gewoon naast je kind te zitten namelijk, betaal je... binnen niet al te lange tijd extra geld. Heb je dat gelezen in het nieuws?
2: Dat heb ik gehoord, ja.
0: Ja. In het Verenigd Koninkrijk is daar natuurlijk nu al ophef over ontstaan. Wat natuurlijk ook logisch is. Ja, kopers, wij zouden zeggen... hoe kom je aan zo'n geluk?
2: Ik wou net zeggen.
0: Nou ja, veel ouders denken dat toch anders over.
2: Ja, blijkbaar.
0: Menno, een vliegtuigmaatschappij voor knaagdieren.
1: Knaagdieren?
0: Ja. Dus, noem mij een vliegtuigmaatschappij voor knaagdieren.
2: Hamster Air.
0: Nee.
2: Hamster.
0: Nee. 10 seconden.
2: Muis Air.
0: Nee.
2: Ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het niet. Nog 5 seconden. Je hebt nog 1 antwoord.
1: Goed nadenken.
0: En nee, is klaar. Omar.
2: Knaagdieren.
0: Nee.
2: Knabbel en Babbel Air.
0: Nee.

0: Ja, we hebben samen gekeken. Duitsland, Curaçao.
1: Dat was helemaal opgedicht.
0: Nee, zij heeft niks met voetbal.
2: Maar jongens, even eerlijk. Het is toch fantastisch dat Curaçao voor het eerst naar een WK... Nee, maar los daarvan. Maar dat ze voor het eerst naar een WK gaan... en dat er überhaupt gescoord wordt door Curaçao.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
2: ik vond het fantastisch voor die gasten.
0: Ik vond het gewoon lullig. Ik vond het echt een slachting.
2: Ja, dat wel. Maar je kunt in ieder geval zeggen... er is een keer gescoord door Curaçao op het WK.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar ja, ze gingen nog aardig onderuit met 7-1, zeg hé, jongen.
2: Ja.
1: Jan-Dino Asperaat heeft gehuild om het WK-debuut van Curaçao. Zo mooi vond hij het. Dick zal denk ik in de rust al de AOW-formulier in te vullen. Oké, wat gebeurt hier allemaal?
0: Jongen,
1: dat ging wel hard.
0: Ja.
1: Maar hij was wel realistisch, zeg maar, na de nederlaag. Maar ja, weet je wat het ook is? Je moet er niet te zwaar. Antillen.
0: Mooi, Antillen. Mooi.
1: Kobus, 16:22 op de klok. Dat is over algemeen, is dat de tijd dat jij even de telefoon...
0: Om gewoon even iemand te bellen om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En vandaag is de dag dat je een abonnement kunt kopen bij de Nederlandse Spoorwegen voor €49.
1: Ja.
0: En daarmee kun je dan onbeperkt treinreizen in Nederland in de daluren. Dat is niet duur, €49.
1: Nee, dat was druk het loket vermogen.
0: Nou, sterker nog, de website lag al plat. Er lagen blaadjes op de server. Het is echt ongelooflijk wat de NS... Dan doen ze dit en dan gaat de website weer plat. Maar goed, ze hebben gezegd dat je de hele dag kan blijven proberen. Dus dat zou ik vooral ook doen. Maar goed, met dat nieuws in mijn achterhoofd... belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hallo.
0: Goedemiddag.
4: Hoi.
0: Spreek ik met de reiziger?
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, goeiedag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
4: Ja hoor.
0: Hoe gaat het met u?
4: Goed, met jou?
0: Ja, ook goed. Maar ik moet wel zeggen, bij mij is er altijd wel iets wat beter kan. Is dat bij u ook zo?
4: Of er iets is wat beter kan? Nou, op het moment niet, want ik zit met een gin tonic op het strand. Dus.
0: Met een gin tonic op het strand?
4: Oh ja, dus bij mij kan het niet heel veel beter op dit moment.
0: Nee, inderdaad. Lekker zeg.
4: Ja.
0: Ja. Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Ja.
0: Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Oké.
0: En nou is vandaag is het abonnement ingegaan voor de Nederlandse spoorwegen. Dat je voor €49 dan kun je in de daluren onbeperkt reizen tot eind augustus. Ik denk bel even met een reiziger.
4: Nou, dat is wel grappig, ja. Ja, zeker.
0: Reist u wel eens met de trein?
4: Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, dus de trein komt hier niet helemaal. Maar ik reis wel eens met de trein, ja.
0: Ja, bevalt het goed?
4: Ja hoor, als ik erin zit wel.
0: Ja, want dit is door de overheid ingesteld, hè, dat goedkope abonnement, omdat de benzineprijs zo duur is. Voor u een reden om zo'n abonnement aan te schaffen voor €49?
4: Nou, nee dus, omdat bij ons de trein niet eens komt. Dus,
0: helemaal niet?
4: Nou, die gaat tot aan Vlissingen en wij wonen nog verder. Dus,
0: dan houdt het op natuurlijk.
4: Ja.
0: Is er nog iets in het nieuws wat u bezighoudt vandaag?
4: Of er iets in het nieuws is wat mij bezighoudt?
0: Ja.
4: De tunnel die dicht gaat.
0: De
4: Westerschelde-tunnel die dicht gaat. Daar zitten we behoorlijk mee.
0: Die gaat dicht?
4: Ja, dat gaan we repareren.
0: Oh, en dan moeten jullie omrijden?
4: Dan mogen wij niet meer naar de overkant. Dan mogen we alleen met een hele goede reden.
0: Oh.
4: Ja, dan moet je allemaal aanvragen in tijdsblokken en zo. Of je kan via Antwerpen rijden, maar dat is wel heel erg om voor ons.
0: Jeetje, Mina, het wordt jullie niet makkelijk gemaakt. Geen trein, Westerschelde-tunnel dicht.
4: Nee, ze kennen het hier ook niet echt. We zijn een beetje van de radar af hier.
0: Nou ja, soms is dat maar goed ook, toch?
4: Ja, hè?
0: Ja. Nou, ik ga u niet verder ophouden daar op het strand met de gin tonic.
4: Nou ja, maakt niet uit. Ik vind het wel een gezellig gesprek, hoor. Dus.
0: Ja, zal ik morgen weer bellen?
4: Nou, dat hoeft niet. Maar...
0: Ik hoorde ook een heel klein reizigertje, klopt dat?
4: Ja, dat klopt, ja.
0: Oh, dus echt met het hele gezin naar het strand?
4: Ja, vrienden, maar die voelen een beetje als gezin. Dus,
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik u een hele fijne dag toewensen, mevrouw reiziger.
4: Ja, hetzelfde.
0: En mag ik u ook nog een knuffel geven?
4: Ja.
0: Ja, ga ik die opsturen.
4: Oké.
0: Okay.

0: luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer, voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Pakken ze een podium?
17: Pakken ze een podium?
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pakken ze een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
1: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
7: Laat weer kijken.
8: Ja, is goed.
7: Vannacht mogelijk een buitje. Mogelijk een buitje.
8: Ja, ja.
7: Morgen wordt een droge dag met 20 tot de lokaal zelfs 25 graden. Valt de temperatuur een stukje hoger uit. Is het mogelijk een buitje? Dat is eigenlijk...
8: Allemaal mogelijk.
7: Ja, het is de politiek correcte manier van de weermensen om te zeggen... Ja, jongens, ja, ik gok ook maar even wat.
6: Radio Noordzee. Verkeer.
8: 28 vertragingen deze maandagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Er staat een auto met pech. Je vertraging 53 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid een kwartier. En de laatste is de A12 Oude Rijn-Arnhem voor Houten-Oost. De parallelbaan, daar staat een auto met pech en je vertraging is 40 minuten.
7: Oh, kijk eens. Daar zit de fakkeldrager van het slechte nieuws.
6: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
7: Met Kobus Boscha.
9: Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld omdat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt. Ze krijgen een celstraf, maar die hebben ze al uitgezeten tijdens hun voorarrest. Dus komen ze nu vrij. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijk ongeluk in Zeeland. Want hij moet naar de rechter morgen. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Bij het ongeluk vielen 4 doden. En ja, niet echt Nederlands, maar toch ook weer wel. Want het betreft de WK-groep van Oranje.
7: Ja.
9: Een supersnel ontslag in die WK-groep. Want de bondscoach van Tunesië is ontslagen.
7: Oh, dat is snel, hè? Dat is snel, ja.
9: Afgelopen nacht verloren ze de eerste wedstrijd met 5-1 van Zweden.
7: Ja.
9: Ja, en dat wordt de bondscoach volgens de Tunesische media erg kwalijk genomen.
7: Ja, ja, dat zal.
9: Het is wel eens eerder voorgekomen dat er een bondscoach werd ontslagen tijdens een WK. Dat was Korea.
7: Oh.
9: Zuid-Korea. Die speelde toen tegen Nederland. Die verloren toen met 5-1 en toen ging die er ook uit. Maar niet zo snel als deze.
8: Hoe gaan ze dat nu doen dan? Want
7: er is wel een nieuwe invliegen.
9: Ja, dan moet er een nieuwe binnengevlogen.
7: Deze gast had in de 88e minuut de UWV-formulier al in te vullen, denk ik. Ja, dat kan toch ook niet, hè? Ja.
9: Even wat verjaardagen vandaag. Want zijn er nogal wat?
7: Ja.
9: Ik denk niet dat iedereen die kent... Ik ben benieuwd of jij dat kent.
7: Ja?
9: Xaviera Hollander, zeg je dat wel?
7: Jazeker, was dat geen seksoloog of zo?
9: Nee, dat was de Happy Hooker.
7: Oh ja, dat was het. Dat komt in de buurt, ja.
9: In 1971 kwam zij met haar boek. Eigenlijk een soort levensverhaal van haar. En dat was natuurlijk in 1961. Hè, een hoer die over zichzelf... Dat was heel bijzonder natuurlijk. Vera de Vries is de officiële naam. Ze is 83 vandaag. Johan Remkes, alcoholist, we kennen hem. 75. Rini van der Elsen. Even feliciteren, 65.
7: Onze vriend.
9: Ja, Hugo Borst, 64. Siep van der Ploeg.
7: Ah, Siep van der Ploeg.
8: Is ons Siepjarig vandaag.
9: Ah, 60.
8: Van harte lokwensken.
9: Lokwensen?
7: Lokwensen.
9: En Suzanne van Freek is ook jarig vandaag. Ze moeten we ook even feliciteren. En ja, als ik Henk Krol was geweest... had ik ook Herman Bekien gefeliciteerd.
7: Waar is toch mijn caravan?
9: Ja, inderdaad, maar die is al 21 jaar dood. Maar ik vond het wel leuk om even iets te laten horen van Herman Bekien. Want dat was in de jaren 80 samen met Tineke Schouten. Was een groot cabaretier.
7: Ja.
9: En ik heb hier een leuk stukje. Laten we daarmee mee afsluiten.
7: Ja, komt-ie.
10: Dat was de laatste. Moesten we naar mijn ouders in het bejaardenhuis avondrust. En Den. Ik zeg, ja, wat Den? Hij zegt, ik ga mooi niet mee, want ik hou niet van cementen, bejaarden. Wat een half zeventje, Herman. We moesten laatst naar het muziekcentrum. Ja, we hadden vrijkaart, hoor. Op het Vreeburg, het kerkhof met verlichte graven. Toen zeg ik zo tegen hem, hoe vind jij nou de akoestiek? Hij is namelijk hartstikke muzikaal. Hij heeft zelf ook een pick-up. Ik zeg, hoe vind jij nou de akoestiek hier ook? Ja, zegt hij. Nou ruik ik het ook.

0: wat doe jij nou?
1: Ja. Nu is het zo dat wij hebben net van de dikdakkers, de mannen die zometeen hun WK-track komen zien. Oh, weer. Hebben we een pet gekregen. Maar dat ben ik helemaal niet gewend met die klep.
0: Nee.
1: Dus ik stoot nu steeds tegen...
2: Tegen die microfoon standaard aan.
0: Dat zijn wel goede petjes, hè?
1: Kijk jij het ook over ze niet?
2: Nee, maar ik zie het nu.
1: Dat zijn goede petjes, helemaal oranje dus.
0: Make Holland Great Again staat erop.
1: Heerlijk, ja. Jongens. We zijn helemaal voorbereid zo meteen op het feest van de dikdakkers. De mannen hebben echt een leuke WK-track uitgebracht. Dus die gaan ze zo meteen op de bühne even brengen. Ze zijn op dit moment zeg maar het hele café oranje aan het optuigen. Dus
0: en terecht.
1: Ziet er wel gezellig uit, jongens. Een hele gezellige boel zo meteen.
2: Waar ken ik ze ook alweer van?
1: Cowboys en Indianen.
3: Pakje lasso.
1: Ja, eigenlijk een collega-cowboy van Jonathan Minke. Zo moet je het zien eigenlijk. Ja.

0: natuurlijk afgelopen weekend begonnen is. En ja, het is ook niet echt heel erg te missen wat de Nederlanders gisteren in Dallas hebben neergezet. En dan heb ik het niet over de 2-2 tegen Japan, maar over de kolgende oranje massa die door de straten van Dallas holst.
1: Dat was fantastisch.
0: Echt, dat was goed, hè? Ja. CNN, Fox News, ABC. Zelfs bij de grote Amerikaanse televisiezenders is Dutch Mania niet onopgemerkt gebleven. Middelpunt van die massa is toch de befaamde, de oranje dubbeldekker, die voor de stoet uitrijdt. Weken onderweg geweest op een boot. Dan uiteindelijk daar zeg maar de show te stelen.
1: En dan moet je nog van, met de boot, dan moet je nog van de oostkust naar Texas reizen. Ook nog wel een dag rijden.
0: Ja, en dan bekijk je maar dat ding, dat is niet normaal.
1: Fantastisch, man. Normaal.
0: Kim van Wijk is voorzitter van de oranje dubbeldekker. Howdy, Kim.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Kun je al het geweld nog een beetje aan daar in Dallas op dit moment, Kim?
2: Ja, gaat heel erg goed. Valt ons allemaal heel erg mee. Gisteren was fantastisch qua parade.
1: Ja.
2: Dus daar zijn we heel erg blij om.
0: Hoeveel mensen hadden jullie achter de bus aan lopen tijdens de parade? Want er zijn best veel Nederlanders overgekomen, hè? Even goed.
2: Ja, dus volgens de KNVB liepen er ongeveer 15.000 mensen achter de parade. Maar ik denk dat daarvan een derde misschien Nederlands was.
0: De rest sluit gewoon aan omdat het gezellig is.
2: Ja, de rest was in het oranje, maar gewoon inderdaad Amerikaans of andere nationaliteiten.
1: Maar die Amerikanen moeten toch niet weten wat ze meemaken? Tenminste, als je bij sportwedstrijden daar, dan gaan ze eens barbecue. Maar die hebben nog nooit gezien dat er 15.000 man achter een oranje dubbeldekker aanlopen door de straten, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Dus ze hadden al heel veel voorbij zien komen op de socials en op sommige nieuwszenders. Dus die dachten, ja, dit moeten we meemaken. En dan zie je ook de reactie van de mensen en dat is gewoon fantastisch.
0: Maar jullie halen daar wel het wereldnieuws, hè? Bij al die grote televisiezenders ook. Allemaal komen ze even bij de bus kijken, hè?
2: Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja, het was een gekke huis qua media. Ik denk dat we dat ook nog nooit eerder zo hebben meegemaakt.
1: Ik heb zelfs een paar bekende, volgens mij Amerikaanse NFL-spelers die ook in een oranje shirt bij de bus mee hebben gezien op social media, ja.
2: Ja, dat was echt een feestje, die Winston. En die heeft echt binnen in onze bus staan dansen. En die is nog meerdere keren bij ons geweest. Dus dat was echt heel erg tof.
0: Hey, en qua temperatuur, is dat wel een beetje te doen? Heeft de bus airco, Kim, bijvoorbeeld?
2: Nee, we hebben helaas geen airco. Arco. Dus dat was wel heel erg warm. Ja, Arco, inderdaad. Nee, dus dat was dat helaas niet. Tijdens het feestje was het even bewolkt. Dus dat was op zich lekker. We kregen zelfs nog even een buitje over ons heen. Maar daarna tijdens de parade was het echt heel erg warm.
0: Kim, ik ken de gevolgen niet, maar Kobus zit hier met de vinger omhoog. Die wil jou ook nog even graag een vraag stellen. Is dat goed?
2: Ja, natuurlijk.
3: Zeg, Kim, hoe bevalt de benzineprijs daar in Amerika?
2: Ja, die is volgens mij een stuk beter. Dat
1: ja, voor de Amerikanen wel duur. Wat is het, $5 per gallon of zo inmiddels?
2: Ja, ik weet het eigenlijk nog niet precies. Dus ik heb zelf nog niet getankt. Maar volgens mij scheelt het echt, is het een derde van wat wij betalen.
0: Ja, dat denk ik toch even een beetje beter. Maar morgen gaat hier ook de brandstofprijs wat omlaag. Dus daar houden we ons maar aan vast.
2: Oh, dat is mooi.
0: Zeg, Kim, de volgende wedstrijd is natuurlijk tegen Zweden. Is in Houston. Dat is voor de Amerikanen natuurlijk een heel klein stukje. Hoe leven jullie daar naartoe? Wat zijn daarin de voorbereidingen tot nu toe?
2: Ja, dus we zijn nu de bus aan het schoonmaken. Na zo'n parade wordt het ook wel behoorlijk vies. We gaan woensdag vertrekken wij dan weer richting Houston met de bus. Dat is ongeveer 6 uurtjes rijden. En dan gaan we ons daar weer voorbereiden. Fanwalk verkennen bijvoorbeeld met de KNVB. Want we rijden dan door een woonwijk met wat lagere bomen.
0: Oh ja, ja.
2: Dus we moeten even kijken of het goed gaat met de dubbeldekker.
0: Ja, nee, je moet natuurlijk geen blijvende schade aanrichten. Dat doet de Nederlands elftal zelf wel, denk ik. Maar dat moet de bus niet doen, hè?
2: Nee, precies.
0: En dan, dan gaat het weer gebeuren. Dan moet het daar plaats gaan vinden. Wat onwijs leuk, hè?
2: Ja, super tof. Het wordt wel een hele vroege hier, hè? Dus in Nederland is het fijn qua tijdstip.
0: Ja.
2: Maar hier in Amerika is de wedstrijd al om 12 uur. Dus de fanwalk die gaat al voor 9 uur starten.
0: Een goede reis dan maar naar Houston.
2: Dankjewel.
0: En doe iedereen op dit moment nog in Dallas de hartelijke groeten van ons.
2: Dat zal ik doen. Hartelijk dank voor de aandacht.
0: En we gaan elkaar gauw weer spreken.
2: Absoluut.
4: Je hoort het in

0: Tot Amsterdam, met Pit en Karakter.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl.
17: Haibo.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. 2 mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun 2 jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden

0: Met nog 27 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder. Daar is je vertraging een half uur. De A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Naar aanleiding van een eerder ongeluk. Je vertraging 17 minuten. En de laatste is de A12 Oude Rijn-Arnhem voor Houten-Oost. De parallelbaan. Daar staat een auto met pech. En je vertraging is 40 minuten.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: Tino Martin.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En jong en dom geweest aan het begin van de nieuwe week. Even een dringende waarschuwing vooraf.
2: Oh, wat dan?
0: De gezondheidsinspectie adviseert om direct je verstand op nul te zetten. Ben je allergisch voor gezelligheid, is de nooduitgang links. Ze rennen namelijk harder dan een cowboy, schreeuwen luider dan een indiaan en hebben meer uithoudingsvermogen dan het hele Nederlandse elftal bij elkaar. Het is gedaan met de saaie maandag. Hier zijn de koningen van de feesttent, de keizers van de gezelligheid, de Dikdakkers!
2: We leven in een ander tijdstip, hè?
0: Ja, Anton en Hans in de house.
3: Yes. Goedemiddag,
0: Hans. Goedemiddag. Het is leuk dat jullie er zijn. De grootmeesters om de oranje koorts onder supporters een beetje aan te zwingelen.
2: Zeker. Zeker na gisteravond.
0: Ja, wat vind je ervan?
2: Ja, positief, man.
0: Blijven we positief?
2: Zeker.
0: Ja.
2: In 88 verloren we de eerste wedstrijd. Ja. Okay. Nou, je weet hoe het afliep, hè?
0: Ja, weet ik. Ja. Op de gracht, hè?
2: Ja, in de gracht, op de gracht, naast de gracht.
0: Ja. Ja. De huldiging van de Oranjeleeuwinnen bij het EK, dat was denk ik voor jullie wel een klein hoogtepunt.
3: Het was een grote, een hele grote was dat. Ja. Er stond iets van 50.000 mensen op de plein. En, ja. Daar gingen wij voor goud, hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, goed, hè? Wat is 2017?
2: Jij bent van de datum, Zandel.
3: Ja, volgens mij wel. Zoiets dinsdag vandaag, toch?
0: Met Denemarken afgerekend toen. En toen de meiden in Utrecht gekroond.
3: Ja.
0: Ja, waanzinnig, jongens.
3: René Kast had 3 dagen van tevoren een liedje voor ons geschreven.
0: Ja, dat is toch ook goed,
3: Wij gaan voor goud.
0: Ja, ja. Geweldig.
3: Ik had de coupletten nog in de binnenhand van mijn hand staan.
0: Ja. Ja, geweldig. Ja. Noem nog eens wat hoogtepunten uit die oranje tijd.
2: Oranje campings, Oekraïne, Brazilië, Zuid-Afrika. Ja, was fantastisch.
0: Ja.
2: We waren bij die finale in... Maar was dat Johannesburg?
3: Ja.
2: En we zaten achter de goal waar Robin op afkwam. Ja. Nou ja.
0: Oh, 2010.
3: We zouden 2 weken naar Zuid-Afrika. Dat werden de 6.
2: Ja. Heel vervelend.
0: Maar als ik dit nou zo hoor, denk ik, jongens. Ja, jullie hebben besloten om na 30 jaar te stoppen met optreden. Zullen we het gewoon niet doen?
2: Ik begin te twijfelen, Anton.
0: Ja, toch. Zullen we er gewoon nog even een paar jaar aan vastplakken?
2: Nee, gaan we niet doen.
3: We zeiden gisteren nog, het is mooi best.
0: Ja, maar waarom?
3: Ja, nee, we hebben 30 jaar alle feesttenten in Nederland gezien. We zijn in Oostenrijk geweest. We zijn in alle vakantieoorden geweest. Ja, weet je, het is ook wel een keer lekker om geen geplande agenda te hebben. Ja.
2: Is er iets wat jullie nu nog wel zouden willen doen? Je zegt, we zijn overal geweest. Maar als je nou nog één ding mag doen om die 30 jaar af te toppen, wat zou dat dan zijn?
3: Wereldkampioen worden en daarbij zijn.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Hè?
3: New York, op de bus door New York.
0: Maar dus dat eindfeest op 13 december, die blijft staan?
3: Zeker.
0: Die blijft staan.
3: 100%.
0: Wat heb je in die 30 jaar, want jullie hebben natuurlijk echt wel moeten inleveren. Wat heb je echt gemist, zeg maar, uit de tijd die je niet had dan?
3: Nou ja, als je nu op een zaterdagavond in het restaurant zit te eten, dan moet je eigenlijk al door eten.
0: Ja,
3: want dan moet je om 10 uur in je auto zitten. Ja. Je moet om 12 uur nog in Tietjerkstra deel op de
2: Valk of zo.
0: Die handjes. Maar wat gaan jullie het meest van elkaar missen dan? Als jullie zometeen na die 13 december opgehouden zijn.
3: Nou, ik zei laatst tegen Hans, ik heb wel 1 miljoen kilometer gereden met hem, denk ik, in de auto.
0: Dat is niet normaal.
3: Ja, we zagen elkaar nog meer dan onze partners.
0: Ja. Ja, dat kan soms heel fijn zijn.
3: Komen
0: ze er weer. Jongens, ja. Hey, wat was het meest bizarre in die 30 jaar tijd dat jullie ooit meemaakten?
3: Oeh, bizar. Ja. Ja, geluidsinstallaties
2: die uitvallen. Ik weet het. We stonden een keer in Leiden tijdens corona, weet je het nog?
3: Ja.
2: En dan mochten we Cowboys en Indianen niet meer zingen. Dat was heel vervelend.
0: Nee, hoezo dat?
3: Ja, we hadden geluidsoverlast. Het waren studenten, die hadden een huis afgeblokt. Niks geregeld qua vergunningen.
2: Ramen
3: dus geluidsman zette daar een of andere dikke B-set in die tent. En wij gingen 4 nummers doen. Ja, en toen zeiden ze, maar ze hadden ons geboekt voor Cowboys en Indianen. Ja. Want die hadden elkaar ooit ontmoet met een of ander feest.
0: Ja.
3: Maar die hebben we niet gedaan. Want we werden eruit gestoten voor. Nee,
2: dat is het enige optreden waarbij geen Cowboys en Indianen gezongen. Ja. Dus als je nou iets bizars noemt, dan vonden we dat wel bizar.
0: Maar ik denk dat Cowboys in Indianen, dat de 100% bekendheid in Nederland, toch?
3: Ja, iedereen kent 15 dat.
2: Gaat van generatie op generatie.
0: Ja, helemaal. Ja. Kom, pak je last nog maar.
3: Ja. Bijna 20 jaar oud, hè?
0: Ja, goed, ja, ik weet het. Ja, ik blijf al 20 jaar.
2: Wie is er niet groot mee geworden?
0: Ja,
3: iedereen.
0: Jongens, als je over 50 jaar nou de term dikdakkers, zeg maar, op Google zou intikken, hè?
3: Ja.
0: Wat hopen jullie dan dat je leest over jezelf? Want ja, dat komt toch, het is het eind van een tijdperk, hè?
3: Ja. Nou ja, we zijn geboekt door feest. Hè?
4: Ja.
3: Feest.
4: Ja, dat is dus, het. Ja, feest.
3: Ja, dat moet er terugkomen. En,
5: eten, drinken, feesten en vrolijk.
3: Dat betekent het ook, hè?
4: Dick Dakker is, een, is iemand die van eten houdt.
5: Ja. Ja. Eten, drinken, feesten en vrolijk. Ja,
4: dan zit je hier wel goed. Ja.
5: Ja. Oh. We gaan nog even door.
3: Nou, we gaan nog langer niet naar huis, hè?
4: Nog één keer een WK. Hier gaan we zo meteen doen. We zitten natuurlijk helemaal in. We zijn allemaal oranje.
3: Ja.
4: Dus, zelfs Kobus heeft een pet op.
5: Kobus heeft een leuk pet op.
3: Jullie zijn er opgeknapt, hoor, sinds die pet.
5: Ja, wel, hè?
3: Ja.
4: Kobus, je kunt er een keer met de pet aan gooien als je wilt. Ja. Dan ga ik door wel
5: voor omgaan. Ja. En we gaan die cap ook meenemen naar Turkije, hè?
4: Lekker, daar gaan we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben. Ah, de muziekreis 2000, ja. De thema-travel muziekreis 2026.
3: Ja, ja. Producties erbij.
5: Daar zijn jullie bij, hè?
4: Zijn we bij, gaan we het zo nog even over hebben. En natuurlijk, we gaan met z'n allen naar Amerika. De track waar jullie op dit moment zeg maar het land mee veroveren.
3: Ja.

0: Adios.
1: Het gaat over de dikdakkers, hè, dit.
2: Wat een middag met René Verkerk. Radio Noordzee.
1: Het is Kido van der Graaf. Ja, jongens, het begon in 1996. En na 30 jaar eindigt het in december. Het zwarte gat komt eraan, Anton.
3: Ja, nu sta ik ook aan. Ja.
1: Het zwarte gat komt eraan.
3: Ja, het zwarte gat komt eraan. Ja, graniums kopen, erachter gaan zitten.
4: Oranje geraniums,
3: ja.
4: Toch?
3: Ja.
5: Geraniumgerechtigde
3: leeftijd.
5: Ja.
3: Bestaan er oranje geraniums eigenlijk?
1: Nou, dat kunnen we altijd
4: wat nog is, kan nog komen.
1: Ja,
3: misschien kunnen ze toch even kweken voor die tijd.
1: Ja. Ja. Heb je al hobby's? Wat ga je doen? Heb je leuke hobby's?
3: Ja, ik wil gewoon allerlei andere dingen gaan doen. Ja.
4: Kantlossen.
3: Allemaal van die dingen die oude mensen doen, weet je wel. Dat. Ja. Nee, maar er komen wel allerlei dingen op ons pad.
1: Leuk.
3: Daar ben ik van overtuigd.
4: Anton wil nog een boek schrijven.
1: Ja, een boek.
3: Ja, ik wil wel een boek gaan schrijven.
1: Staat de tafel scheef? Hans, weet jij nog wie het EK voetbal won dat jaar in 1996? Dat jullie begonnen.
4: Oh, dat was in waar was dat ook alweer?
1: Ja, je moet het weten.
4: Engeland? Oh ja, Birmingham waren wij. Volgens mij was het Duitsland.
1: Ja, Duitsland.
3: Ja,
1: hè?
3: Ja, daar waren we bij zelfs.
1: Precies. Ja. Ja, jullie waren erbij. Eerst, wat was het? Wembleed kwam toen uit.
3: Ja, het Wembleed kwam uit. Wembleed.
4: Guusje,
3: ja.
4: We worden kampioen.
1: Ja. Ja. Was sowieso een leuk jaar naast het feit dat jullie begonnen werd. De populaire gratis e-maildienst Hotmail opgericht. De hele wereld danste de Macarena dat jaar.
3: Ja.
1: En de officiële scheiding van Prins Charles en prinses Diana werd getrokken.
3: Ja. Dat je dat allemaal weet, man.
1: Jongen, allemaal uit het hoofd.
4: Wandelend encyclopedie, hè?
3: Daar heb ik er last van.
1: Er komt wel eens een olifant naar me toe die mij vraagt om iets te herinneren, zeg maar. Dus zo goed is dat geheugen.
3: Ja.
1: Goed, hè? Zijn er in die 30 jaar veel veranderingen? Ik bedoel, er is heel veel veranderd in 30 jaar.
3: Heel veel.
1: Met welke verandering heb jij nou de meeste moeite?
3: Nou, ik denk AI, wat er nou aankomt in de muziek, dat is een hele grote verandering, ja.
1: Ja, toch?
3: Oeh, wat is straks nog echt en wat is niet meer echt?
1: Ja, het is bijna niet meer van echt onderscheiden ook, hè?
3: Nee, en over een boek schrijven gesproken. Je kan tegenwoordig iets intoetsen.
4: Hey, ChatGPT, schrijf een boek, ja.
3: Allemaal waarheen.
1: Hans, kun jij eens even bijpraten? We gaan natuurlijk in de eerste week van november met een heleboel aanhangers gaan we naar Alanya, Turkije. De thema Travel Muziekreis 2026.
4: Daar moet je bij zijn.
1: Daar moet je bij zijn.
4: Ja, en ik heb begrepen van Hans de Jonge van Tok Producties dat er nog plaats is voor heel veel mensen.
1: Ja.
4: Want het is een complex van 6.000-7.000 man wat erin kan. En bij mij weten gaan daar nu een paar honderd man mee. Dus dat wordt een hele gezellige.
3: Er kan
4: nog
3: een paar duizend bij.
4: Ja. Zeker weten.
3: Ja, heel gezellig, hè?
1: Ik weet eigenlijk niet of ik mag zeggen, Anton, maar ik doe het toch. Waarschijnlijk in september maak je nog kans op zo'n bedrijf. Maar dat zeg ik even heel voorzichtig, hè, natuurlijk. Dus het zou fijn zijn als je dat voor je houdt. Maar wat gaan jullie daar doen? Want jullie zijn er eerder geweest. Hoe ziet jullie dag zo'n beetje eruit?
3: Nou, ik ga ervan uit dat er een krantavond voor de dikdakkers wordt. Dat we niet weggestopt worden in een heel andere bezemkast daar in een groot hotel.
1: Want, nee, maar moeten jullie wel uitzwaaien de laatste keer?
3: Ja, en ik verwacht ook een behoorlijke royale kamer met jacuzzi.
4: Ja, jij weet er alles van. Daar ben jij al geweest, hè?
3: Dat is er wel in dat hotel.
1: Ja?
3: Ja.
1: Nou, dus ik vind dat verdienen jullie ook wel.
4: Ja. Ja, maar dat gaat Hans de Jonge van Tok Producties even.
1: Allemaal reizen. Zeg, wij gaan zo meteen de bühne oppoetsen. Want het moment komt steeds dichterbij dat we nog eens eventjes in die WK-sfeer duiken. We hebben er ongelooflijk veel zin in.
3: Ja.
1: Wij zetten de oranje pet weer op. De Trumpet is dit, want er staat aan de voorkant: Make Holland Great Again.
4: Ik vind goede petjes, hoor.
3: Ze zijn 9,95, 2 voor 20.
1: Kijk eens.
4: Prima deal. Trumpet.nl.
1: Oké, nou, dat heb ik goed als.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
18: Hey, jij daar.
19: Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
19: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
18: Prijsvrij vakanties.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: 3 minuten over 5:30. Vannacht mogelijk een buitje, morgen een droge dag. 20 tot lokaal 25 graden. De temperatuur valt dus een stuk hoger uit. Ja, mogelijk een buitje betekent in de praktijk dat je ruitenwissers morgenochtend om stipt 7 uur in standje paniek moeten staan. En dat is vaak zo.
25: Radio Noordzee, verkeer.
26: 25 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A4, Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel. De weg daar is afgesloten, je vertraging daardoor 33 minuten. De A12, Oude Rijn Arnhem voor Houten Oosten, parallel. parallelbaan na 3 kwartier. En de laatste is de A59. Zonzeel Os voor Waalwijk. Daar is je vertraging 21 minuten.
24: Nou, daar zit hij hoor. Chef Achterwaliteiten en Bakkerskoeken. Overkomers.
25: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat bij controle blauwe stukjes plastic in het voer zijn gevonden. Lidl waarschuwde vandaag voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. Albert Heijn en Jumbo hadden al eerder gemeld dat klanten een specifieke soort hondenvoer van hun huismerken beter niet aan hun huisdier kunnen geven. Het is nu niet mogelijk om het kortingsabonnement voor treinreizigers na augustus door te laten lopen, dat zegt NS-directeur Wouter Koolmees. Wanneer dat wel zou kunnen, kan hij nog niet zeggen. In september is het druk in de trein, verklaart Koolmees, dus dan ligt het niet voor de hand om zo'n product aan te bieden. En voor moord op zijn onderbuurvrouw in Rijswijk heeft een man 30 jaar cel gekregen. Haar zoontje zag van dichtbij hoe ze werd doodgeschoten. De rechter noemt het een ijzingwekkende femicide.
1: Nou, dat is toch echt...
2: Hoe dan?
1: He?
0: Ja, het is bizar. Maar wat ik wel ook bizar vind, is dat deze man krijgt 30 jaar voor dit. Terecht ook, overigens.
1: Ja, ja.
0: Maar als je een politieke moord pleegt in dit land, dan loop je na 12 jaar alweer los.
1: Ja, jij bedoelt dan de volgers van de Gen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Dat vind ik dus heel, heel opvallend. Ja. Maar ja, goed. Ik heb er ook niet voor geleerd, natuurlijk.
1: Dus. Nee, ja, we hebben sowieso niet veel geleerd.
0: Nee, dat sowieso niet. Even kijken nog wat anders. Tesla, die hebben statistieken rond veiligheidsclaims mooier voorgedaan dan ze waren.
1: Oh.
0: En dat deden ze om goedkeuring te krijgen voor die zelfrijdende auto's op de weg in Nederland van Tesla.
1: Oh, ja.
0: Het blijkt allemaal uit een onderzoek van persbureau Reuters. De Rijksdienst voor het Wegverkeer is daarmee volgens de onderzoekers misleid.
1: Ja.
0: Dus mocht je nu in zo'n Tesla rijden, hou voor de zekerheid je handen aan het stuur, zou ik zeggen.
26: En heel duur was het ook niet, toch? Kost het toch maar €7500 om die zelfrijdende functie aan te zetten?
0: Ja, klopt.
26: Ja, maar geen geld.
1: Ja, dus ik vind het toch al een beetje engig, jongens. Ik weet niet, hoe zien jullie dat?
3: Nou ja, ik zie mezelf al achter in die auto zitten, weet je wel. En dat ding gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: Ja.
3: Dat is ook wat.
26: Ja. Ik heb het in Londen gedaan. Daar heb je taxis.
3: Ja.
26: En die hebben ook geen chauffeur. Dit is gewoon een soort... Ja, een soort computer waarin je zit, overal camera's. En dan ga je achterin zitten zonder dat er ook maar iemand achter het stuur zit.
1: Maar het moet een keer misgaan, dat gaat natuurlijk gewoon een
3: dan
1: keer
3: moet
1: mis.
3: Je, moet je in Valkenburg, Noord-Holland zijn en dan kom je in Limburg terug.
0: Ja. Maar het is ook, want het is raar wat jij zegt, want deze Tesla's die in Nederland rijden, moet je als bestuurder, wordt er ook gezegd, altijd een oog in het zeil houden. Sterker nog, er staan camera's op je gericht.
26: Ja.
0: Als jij te veel naar links of te veel naar rechts kijkt, dan registreert hij dat. Maar daar kun je dus gewoon...
26: Ze zijn ermee begonnen in San Francisco en in Londen hebben ze het nu ook sinds kort. Je kunt gewoon achterin het zijn elektrische auto gewoon gaan zitten. En dat je zet in een app waar je naartoe wil met adres.
3: Ja.
26: En dat ding dat rijdt gewoon.
3: Maar ja, links, stappen toch wel links natuurlijk, hè?
26: Wat zei je?
3: Hij rijdt toch wel links, of niet?
26: Ja, hij rijdt wel links. Ja, ja, ik heb wel voor zekerheid wel even gekeken, ja.
3: Hey, maar voor een avondje stappen is het wel lekker.
26: Toch?
3: Toch?
26: Ja.
0: Ja, dan heb je altijd een bob bij je.
3: Ja. Juist niet. Nee, juist niet. Die bob is niet mee.
0: Nee, die is niet mee, inderdaad. Nee, klopt. Het is vandaag ook de internationale dag van de wind. Dat wist ik niet. Maar die dag wordt gehouden om de kracht, schoonheid en de noodzaak van windenergie te vieren.
1: Oh, van de windenergie.
0: Ja, en het toeval wil dat ik afgelopen zondag, was gisteren dus, heb ik bij mij in het dorp, Neder-Oostenberg...
1: Wind gelaten?
0: Nee. heb ik een protestactie presenteren, zeg maar. Want,
1: spreekstalmeester.
0: Spreekstalmeester, want de provincie Utrecht heeft namelijk besloten om tussen het Amsterdamse Rijnkanaal en de rivier de Vecht om daar 4 windturbines te bouwen van 260 meter hoog.
26: Oh, dat zijn aardige joekels.
0: Ja, dat is niet echt heel slim van de Domstad, zou je denken. Dus gisteren zijn we in protest gekomen om ons tegengeluid te laten horen. Ja, zeg maar.
3: Is dat bij dat kanaal? Welk kanaal is dat?
0: Amsterdams Rijnkanaal.
3: Ja, maar daar krijg je natuurlijk hele hoge golven van als daar windturbines komen, of niet? Ja. Dan zijn ze bang dat er overstroming komt.
1: Ja, want als dat ding gewoon vol staat te loeien, dan kan het er niet meer komen.
0: Nou, het doet mij altijd denken aan deze uitspraak van onze oud-premier Rutte over de windmolens.
5: Wij steken een 500 miljoen in de ontwikkeling van alternatieve energie. Als het maar niet die malle windmolens zijn, want u weet, die draaien op subsidie, die draaien niet op wind.
0: Waarvan akte.
1: Ja. Kom eens, dat was hem even voor u, hè?
0: Ja, klopt genoeg.
1: Lekker.

0: Het zijn Luna en Russo bij Radio Noordzee in de middagshow. En voorbestemd gezellige middag, het begin van de week. We zijn nog maar een paar uur onderweg op deze maandag. Het is nu al een dolle boel met in het huis vandaag, nota bene, de feestmakers, Dick Dakkers. Dames en heren, Dick Dak. Wow. Een beetje een klein applaus, maar het is niet minder gemeend, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Dat hadden we al door.
0: Jongens, jullie hebben een geweldige track gemaakt. We gaan met z'n allen naar Amerika. Een beetje, ja, toch gebaseerd op de musical West Side Story, volgens mij is het. Hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja. I like to be in America.
3: Dat is hem, ja. Trini Lopez.
0: Ja, Trini Lopez. Jij zat in MAVO 4, denk ik ook. Toen dat een
3: hit was, zo'n beetje.
0: Ja. Maar welke speler uit de huidige selectie van bondscoach Ronald Koeman heeft volgens jullie de meeste Dick Dakkers energie? Denken jullie?
1: Ik moet kiezen. Dat is een hele goeie. Ik denk die nieuwe jongen. Die scoorde gisteren.
0: Ja.
1: Nee, Summerfield.
0: Dat is wel een soort gast die eruit ziet alsof die van elastiek is.
1: Ja, die heeft net zoveel power als ons volgens mij. Ja. Daar kun je ook wel een feestje mee bouwen.
0: En zo moeten we ze hebben. Ja. En feest gaan we zeker bouwen. Dames en heren, we gaan met z'n allen naar Amerika. Dick Dakkers! Wow.

0: als iets. En we gaan met z'n allen naar Amerika. Sterker nog, we zijn er al, maar... Jongens, wat zou toch leuk zijn als jullie ook richting Amerika gaan en zo.
1: Nou.
0: New York.
2: Die finale moeten we bij zijn.
0: Dat zou toch echt heel erg leuk zijn.
1: Daar zijn we bij.
0: Jullie hebben tijdens dat uitzwaaifeest in Meppel een soort WK-quizje gehouden, hè?
1: Ja.
0: Toch even twee vragen nog voor jullie. Voordat we afscheid nemen van elkaar. Het WK 2026, ja, het is natuurlijk het grootste WK-voetbal ooit. Hoeveel landen doen er dit keer in totaal mee aan het hoofdtoernooi? Ik ben benieuwd of jullie een eindje komen, jongens.
2: Heb je ze geteld?
0: Ik heb ze geteld, maar...
2: Benaderingsvraag, denk ik.
0: Ja, er waren er altijd 32, maar het zijn er dit jaar...
2: Veel meer, 75 of zo.
0: Nee,
2: 54.
0: Nee, ja, nou dat, 48.
2: Oh, 48. Ja, okay. Ik heb overboden.
0: Jullie nieuwe single, We gaan met z'n allen naar Amerika... viert de reis naar de Verenigde Staten natuurlijk. Het is echter niet de eerste keer dat het WK daar neerstrijkt. In welk jaar werd het WK voetbal voor het eerst in de Verenigde Staten gehouden? Weten jullie dat nog of niet?
1: Voor het eerst.
2: Is het de tweede WK dit?
0: Ja, dit is voor de tweede keer in de Verenigde Staten.
2: Dan is het 94 geweest, denk ik.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja. Yeah.
0: Van niet tegen.
2: Wat hebben we gewonnen?
0: Onze sympathie voor eeuwig.
2: Oké, dankjewel.
3: We zijn er blij mee, mannen.
2: We nemen er mee in de kofferbak.
0: Jongens, heel erg veel plezier met de laatste loodjes voor wat betreft de dikdakkers. We gaan elkaar natuurlijk nog heel veel horen, ook in dit programma, in de eerste week van november, als we met z'n allen in Turkije neergestreken zijn.
2: We gaan met z'n allen naar Turkije.
0: Turkije. Ja.

0: tot Amsterdam met Pit en Karakter.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor wat de rechter noemt een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar terug bij haar flat werd doodgeschoten, terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden al uit de schappen. En nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Het dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komt allemaal van dezelfde fabrikant. President Trump beweerde een paar uur geleden dat de eerste schepen in beweging komen bij de zeestraat van Hormuz. Maar de reders geloven er niets van. En ook op scheepvaarttrackers is niks te zien. Trump slingerde het bericht de wereld in, nu Amerika en Iran op het punt staan om vrede te sluiten. En Lewis Hamilton won gisteren voor het eerst een race voor Ferrari, en daar is hij vooral zijn familie en vrienden dankbaar voor. Zij hebben hem er doorheen gesleept toen er zoveel twijfels waren of hij het nog wel kon. Lewis omschrijft zijn eerste jaar bij Ferrari als de hel, omdat er toen heel negatief over hem werd geschreven en gepraat. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt nog 15 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden 28 minuten. De A12 Oude Rijn-Lunetten voor Lunetten 35 minuten. En de laatste is de A59 Zonzeel-Os voor Dussen. Daar is je vertraging 20 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Middag, Radio Noordzee.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: het WK voetbal in je eigen oranje kroeg.
1: Hey, het zijn die WK-pools, hè, die nu zo ongelooflijk populair zijn.
2: Ja, ik moet jou heel eerlijk zeggen, ik was gisteren niet alleen verdrietig om het feit dat het 2-2 werd, maar mijn hele Scorito-score werd daarmee om zeep geholpen. Ja. Ik had 2-1 ingevuld.
1: Ja, ja, dat soort platforms breken natuurlijk allerlei records op dit moment. Scorito, miljoenen deelnemers daar op die site.
2: Ja, en al die vriendengroepen die er even €50 de neus op zitten, dat tikt het hard aan, hè? Ja.
3: Mijn zoon, Jonas, die heeft gisteren €230 gewonnen met Unibet. Hij had voorspeld dat Virgil van Dijk zou scoren als eerste. Dat Gakpo een schot op het doel zou doen en de uitslag.
2: Jonas, wie wint het WK?
4: Jongens, hebben we een loetje vanavond?
2: Frankrijk?
1: Oh. Nou, weet je wat? Ja, nu zijn er weer allerlei mensen die gaan waarschuwen dat het een opmaat is voor gokverslaving en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dat we weer allemaal met z'n allen, weet je, moet je uitkijken, zo dat soort tuttige gedoe.
2: Ach ja.
1: Het begint natuurlijk allemaal onschuldig op een kantoortje met het invullen van allerlei blaadjes. En we eindigen waarschijnlijk met z'n allen in een praatgroep voor anonieme gokkers of zo. Ja. Dan sta je na de wedstrijd tegen Japan om 3 uur 's nachts Joden te verpanden in de straat. Dat krijg je. Hoe het ook zij, de laatste wedstrijd in de poolfase hebben we echt iets leuks voor je georganiseerd. Mag je samen met 3 vrienden naar echt een toffe kroeg. Zullen we de eerste 4 kaarten maar eens proberen te slijten, jongen?
2: We zijn er nu toch.
1: Kun jij iemand opbellen?
2: Ik ga mijn best doen, ja? Even kijken hoor.
1: Ik denk dat je dat kan.
2: Ja, als het goed is gaat hij open.
5: Hey, met Gert.
1: Ger, Radio Noordzee en de Dikdakker.
5: Goedemiddag.
1: Hey, is dat even gezellig op maandag?
5: Nou, mag je zeggen.
1: Heb jij gisteravond een leuke avond gehad tijdens de eerste wedstrijd?
5: Ja, we hebben wel even gekeken op de camping, ja.
1: Ja, dat heb ik wel, ja. Ja, we hebben een beetje een planning gemaakt, Ger. Waar ga je komende zaterdag kijken eigenlijk?
5: Komende zaterdag, ja. Ik denk gewoon hier op de camping.
1: De camping. En dan hebben we natuurlijk nog een derde wedstrijd in deze pool. Dat is tegen Tunesië. Even uit het blote hoofd in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni.
5: Ja.
1: Zou jij het leuk vinden om met 3 vrienden naar Amsterdam te gaan in de gezelligste WK-kroeg van Nederland?
5: Dat lijkt me wel wat, ja.
1: Ja, toch. Een compleet verzorgde avond. Eten, drinken. Er zijn oud-oranje spelers aanwezig. En je pakt een optreden mee van Wolter Kroes.
5: Ja, dat is altijd top, Wolter.
1: Nou, kijk eens. Heb jij nu verdiend, Ger?
5: Nou, dankjewel. Ik ben perplex.
1: Ja, maar wat moeten we Ger voor advies meegeven? Voor
6: jou? Oranje onderbroek aan, sokken. Het is wel leuk om die mannen nog 4 caps mee te geven.
7: Ja, dan geef ik een paar caps mee vanuit hier.
6: Kunnen ze met de pet rond?
7: Ja.
6: Goedkope avond.
1: De mannen van de Dikdakkers hebben de trumpet achtergelaten. Er staat voorop Make Holland Great Again. Dus we zullen zorgen dat er 4 exemplaren bij je arriveren.
5: Yes.
1: En
5: jij
1: bent
5: leuk.
1: Met 3 anderen de hele nacht onder de padden, Ger.
5: Ja, super, dankjewel.
7: Ah, geen wereldkampioen worden.

0: wel een kleurrijk programma inderdaad komen. Je zei het net al, we hadden rood van Marco Borsato. Ja. Hadden we,
1: hij zijn oranje.
0: Oranje van Vincent.
1: Ja. En nu
0: weer die tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoë Levi.
2: Radio Noordzee.

0: van Suzanne en Freek. Ja. Hartstikke jarig vandaag.
1: 34.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, mooie leeftijd. Vandaag dus vanwege haar verjaardag. In de quiz een vraag uit één van hun hits. Hebben we even gekozen voor Blauwe Dag. Om je een idee te geven, dat is deze track.
2: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Dat is deze track. Komt hier nog.

0: 20.
1: Hij is best... als je hem hoort, dan moet je hem even meezingen. Dan denk je, oh, dat is het. Ja, wat doe je mee door Hilterstad? Is dat A, ik wandel met jou mee door Hilterstad? B, ik skieler met jou mee door Hilterstad? Of B, ik fiets met jou mee door Hilterstad?
0: Oké, wandelen, skieleren of fietsen. Ja. Deze drie, dus A, B of C.
1: Yes.
0: In de Radio Noordzee-app, daar kom je door radionoordzee.nl in te tikken. En dan zie je een button, stuur bericht. Als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk meteen via WhatsApp in het huis van de Hollandse Hits.
1: Zo is het precies.
0: Het is zo simpel als maar zijn kan, hè?
1: Nou, ja, nou dat valt op zich ook wel mee. Maar, ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt top of the bill secret.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb vrijdag de app gezien. En de app... Dan kun je gewoon downloaden op je telefoon. Mm. Luisteren naar Radio Noordzee. Mm. En dan staat er rechtsbovenin gewoon een WhatsApp-icoon. En ik heb gehoord dat het een kwestie van dagen is. Voordat hij gelanceerd wordt.
0: De officiële app komt eraan.
1: De officiële app komt eraan.
2: Oh, everybody appy.
0: Wat doe je mee door de hele stad? A, wandelen. B, skieleren. C, fietsen. A, B of C in de Radio Noordzee-app. Er wacht iets moois op jou. Dat is namelijk de sleutelhanger.

0: vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse Oranjekroeg. Samen met oud-Oranjespelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranjekroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige Oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, Oranjesterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: 1 minuut over 6:30 is het. Radio Noordzee, even naar het weer kijken. Ja, vannacht mogelijk een buitje. Morgen is wel een droge dag, 20 tot lokaal 25 graden. De temperatuur valt dus uiteindelijk een stukje hoger uit. Ja, vannacht een buitje betekent dat je morgenochtend waarschijnlijk de eenduikje lounge set moet jagen.
2: Ja.
0: Dat nemen we dan wel gewoon op de kop toe, ja toch?
3: Radio Noordzee, verkeer.
2: Kan ons het schelen, het is lekker rustig op de weg. Er zijn nog 2 vertragingen en dit zijn ze, de A12 Arnhem-Oberhausen voor.
0: Nou, het is leuk dat je erover begint. Dat moet zijn...
4: Duitsland!
2: Inderdaad, je vertraging 7 minuten en die andere staat op de A16. Dat is Rotterdam-Breda voor Feyenoord. Daar is je vertraging een kwartier.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update, ja, op Radio Noordzee.
0: Oh, daar zit ze al, Maria! Hallo!
2: Toch altijd een beetje als jij binnenkomt.
5: Wat?
2: Je ziet er zo gelikt uit. Ja, je komt zo van tv. Het zit er al, en wij zitten hier met een oranje petje in een hoodie met het haar niet
5: gaf
2: gedaan.
5: Gaf ik niet allemaal complimentjes toen ik hier binnenkwam? Van wat zien jullie er leuk uit, mooi petje.
2: Ja, maar dat deed je uit beleefdheid.
5: Oké.
0: Okay. Dat is wel een eerlijk antwoord. Ja. Zeg het wel vanavond om 22:50. Denk ik ook vooral over het WK gaan en het Nederlands elftal, toch?
5: Ja, maar niet we zijn iets eerder trouwens.
0: Ja.
5: We zijn,
0: Dat is, hoe laat ook alweer?
5: We zijn een paar minuten voor 22:30.
0: Ja, dat is het. Ja. In verband met de extra VI-uitzendingen natuurlijk.
5: Precies. Ja, maar inderdaad een hoop oranje en WK-nieuws, the day after. Nou, we hebben natuurlijk allemaal massaal gekeken naar die eerste wedstrijd. Maar wat vonden we eigenlijk van die uitslag? Ja, met 18 miljoen bondscoaches in ons land wordt er natuurlijk een hoop geklaagd.
0: Wat vond jij ervan?
5: Oké. Het kan beter, toch? Ja,
2: maar we hadden ook kunnen verliezen.
5: Precies. Kijk, dat is weer positief.
0: Je moet er een beetje positief in staan.
5: Nou ja, wij hebben een onderzoekje gedaan met ons Hart van Nederland-panel. En er blijkt dat 51% van de Nederlanders Oranje slecht vond spelen. Niet overtuigend. En er is natuurlijk een hoop kritiek op die wissels van Koeman.
0: Ja,
5: want waarom heeft hij dat gedaan?
0: Ja, nee, moet hij niet meer doen.
5: Nee, eigenlijk niet. Nee. Wij zijn ook naar zijn oude clubje gegaan in Groningen. GRC Groningen, om even na te babbelen over de wedstrijd. Ook met zijn oude trainer, dus dat is ook wel even
0: wat grappig.
5: Kijken. Heel veel Oranje, heel veel WK. En natuurlijk ook die Nederlandse fans die zoveel indruk hebben gemaakt in de Verenigde Staten. De Amerikanen keken hun ogen uit. Die oranje mars, die bus. Ja. Ja, het was één groot gekkenhuis. En dat valt ook op sociale media. We spreken ook met een aantal DJ's die daar hebben gedraaid, ook op die bus. Mm. En natuurlijk Kaapverdië. Ja, we zijn nog niet klaar. Het is op dit moment bezig, want jullie zitten ook te kijken.
2: Ja, voor de Scorito-pool, hè?
0: Ja.
5: De
0: Scorito-pool.
2: Voor de wedstrijd, de onderlinge wedstrijd, dat je de uitslagen van tevoren moet invullen.
0: Nee, dat ze gewoon geld kunnen winnen.
5: Ja, doe je daar mee?
2: Je mag geen gokken.
5: Oh, wat hebben jullie gezegd dan op deze wedstrijd?
0: Ik doe daar sowieso niet mee, want ik gok niet. Maar ik weet niet, heb jij je hierop ingezet?
2: Ja, ik heb hierop ingezet. Ga maar even door, dan ga ik even zoeken wat ik hierop heb ingezet. Ja,
5: Oké, want na Oranje en Curaçao is het dus nu de beurt aan Kaapverdië.
2: 2-0 voor Spanje.
5: Oh, 2-0 voor Spanje, ja. Het is wel de topfavoriet, dus het wordt ook lastig voor ze. Maar een hoop mensen in Rotterdam gaan natuurlijk massaal kijken. Die zijn nu aan het kijken. Onze verslaggever is daar ook bij.
0: Ja.
5: Die kijkt midden in het feestje, in ieder geval wat het feestje moet worden. Dus als er gescoord wordt, gaat het daar los. De beelden en een verslag van de wedstrijd zie je vanavond bij ons in de uitzending. Maar tot nu toe 0-0, dus het gaat de goede kant uit.
0: Je hebt nog
2: 2 doelpuntjes.
0: 2 doelpuntjes maar. Maar die bus is goed, want we hadden toevallig vandaag even contact met de bus. En wat zij er allemaal meemaken, die hebben gewoon al die grote Amerikaanse zenders ook voor de bus staan. Die komen filmen. Oh. Alle medewerkers van de bus die worden geïnterviewd en zo. De chauffeur, et cetera.
5: Ja, dat dus kennen ze niet, hè, daar in Amerika. Nee.
0: Maar de bus heeft geen airco. En het is daar gewoon 80 graden of zo. Dus dat is niet zo.
5: Het is wel een open bus, toch?
0: Het is een open bus.
2: Ja,
5: okay.
2: Ja, dat wel, ja.
0: Als je een beetje doorrijdt, heb je een beetje wind ook.
2: Arco.
0: Ja, even arco. Voor 22:30 op SBS6, Hart van Nederland. Nadia, dankjewel, hè.
5: Joe.

0: en Robert van Emert op Radio Noordzee. En Moet dat nou?
1: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Ja, inderdaad, vandaag de verjaardag van Suzanne, van Suzanne en Freek. Maar die was Trump, nou, was dat gisteren, Donald Trump?
2: Ja, was gisteren jarig en er was een mooie kooigevecht, hè, in de tuin van, van het Witte Huis. En er was ook nog een sporter die de microfoon even pakt om te vertellen dat Michelle Obama een man is.
0: Oké, okay. Nou, dat is leuk allemaal.
2: Een Trumpiaans avondje.
0: Dus zo'n bloederige, zo'n kooigevecht gewoon in de tuin van de White House.
2: Ja.
0: Dat, die man is toch niet goed, of wel?
2: Ja, apart.
0: Ja, laat het zo zeggen. Ja. Ja, apart. Hij weigert trouwens te geloven dat hij 80 jaar is geworden.
2: Oh, ja?
0: En eist een hertelling van de kalender. De kalender moet even opnieuw geteld worden. Dat is niet heel goed. Het gaat vandaag in de quiz ook over Suzanne, dus de jarige Suzanne. Aaron, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: En van harte gefeliciteerd, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Met de verjaardag van Suzanne vandaag.
3: Ja, gefeliciteerd, joh. Ja. Wat was nou gehoord? 34?
0: Ja, komen 34.
2: Ja, 34, ja.
0: Nou, ziet er toch hartstikke ziet er nog heel goed uit, hè?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, op het moment dat ze zeggen, je ziet er nog goed uit voor je leeftijd, dan moet je je zorgen gaan maken. Dan moet je echt oppassen. Hoe oud ben jij zelf eigenlijk, Aaron?
3: Ik ben 32.
0: Oh, jongen. Broekie, hè, ben je nog, hè?
3: Ja, zeker.
0: In vergelijking met ons, hè, natuurlijk. Als Kobus en ik, weet je wel, als wij ons aanmelden voor een nieuw account, dan moet je dus over het algemeen moet je dan je bouwjaar invullen. Dan moet je eerst zes kilometer naar beneden scrollen. Dan word je ook wel weer met je neus op de feiten gedrukt, hè?
3: Ja, een kwartier te scrollen voordat je er bent.
0: Zeg, we gaan de quiz met jou spelen, jongen.
3: Leuk.
0: Ik laat je de opgave nog één keer horen, daar gaan we.
1: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Ja, welk woord is weggebeld? Is het A, wandel, B, skiller of C, fietsen?
2: Dat is C natuurlijk, fietsen.
1: Fietsen, even horen.
0: Radio Noordzee. Reneder.

0: Voor maandag, jongen.
1: Ja, lekker.
0: Hartstikke goed. Het levert jou de Radio Noordzee sleutelhanger op. Er hangt een klompje aan. En ja, vanaf zeer binnenkort heb je ook je eigen koffiebeker in het kastje staan. De mok van Mok Koning met daarop jouw eigen naam, notabene.
1: Ah, leuk. Heel leuk met de maandag.
0: Goed zo. Nou, maak er een toffe avond van en dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Alrighty.
1: Dankjewel.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio Noordzee, Romy Montero. Deze hele week Radio Noordzee-collega. Zij doet namelijk de lunch deze week tussen 12 en 1. Dus leuk, hè? Met Romy, dat is toeval dat wij elke dag om 12 uur op ons werk zijn deze week.
1: Komt bijna nooit voor.
0: Maar deze week zijn we gewoon heel vroeg op de een of andere manier. Ik weet niet wat het is. Nee, het heeft helemaal niks met Romy te maken. Dus maak je er geen zorgen over. Maandag 10 voor 7, ja. De pijp toch heel voorzichtig aan Maarten geven, denk ik.
2: Ja, daar ben ik erg voor. Je hebt

0: weten. En Iran is natuurlijk goed nieuws voor de autorijders.
1: Ja.
0: Vanaf morgen merken we dat bij de benzinepomp. Dan kan de prijs per liter met meerdere centen omlaag, denk ik wel. Dat is geweldig nieuws. De prijs daalt met 3 cent... nadat hij de afgelopen maanden met 80 cent is gestegen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, toch. We zijn echt blij met niks.
1: Nee, inderdaad.
0: Zeg, we gaan de pijp inderdaad, zoals gezegd, voorzichtig aan Maarten geven. Er een mooie punt aan draaien. Wensen we jou een mooie aan.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend tot maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En presentatrice Welmoet Zijsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
5: Un helado, por favor.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
17: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
18: Zie je nou wel, ze ruikt me.
19: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Samuel Welte.

0: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flon Flon. Schippers was 83. Een stunt op het WK voetbal bij de wedstrijd Spanje-Kaapverdië. Er werd een makkelijk avondje verwacht voor Spanje, maar niets is minder waar. Kaapverdië hield de Spanjaarden op 0-0. De Kaapverdische gemeenschap in Nederland volgde de wedstrijd op grote schermen in Rotterdam en ze vierden het als een overwinning. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer. Dat is morgen in de lopende dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Caverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Caverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Caverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Radio Noordzee.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, maximaal €600. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Dit is Radio Noordzee. 200% pure.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Pakken ze een podium?
6: Pakken ze een podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch?
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hanen is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
3: Un helado, por favor.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: www.radio501.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door. Die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80 hit Total Eclipse of the Heart. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%